0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: En dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Yeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt.

0: laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: muziek van onder andere...
1: The Boards People, Ski and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band.
0: En meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Let's go!
3: Kia luistert Radio 1224.
4: Je staat aan de poorten van het weekend.
2: Het is weekend!
4: Als jij zorgt voor de drank, dan doen wij de muziek.
3: Radio 1224.
4: Als dat geen feestje op de radio wordt.

0: Dit is Radio 1224 via de middengolf op 1224 kHz.
1: Het zwarte schaap, het zwarte schaap, het zwarte schaap van de radio.
0: 1224.

Dit is Radio 1224 via de middengolf op 1224 kHz. En overal te beluisteren via onze website radio1224.nl.

Vannacht daalt de temperatuur naar 3 graden in het noordoosten en 9 graden in het zuidwesten. Er staat weinig wind, alleen bij zee en het IJsselmeer staat een matige oostenwind. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt 's middags 20 tot 22 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit het oosten. Zondag is het wisselend bewolkt met af en toe de zon en dan wordt het maximaal een graad of 20. De nieuwe week wordt het een stuk frisser en ook wisselvalliger. Maandag wordt het niet warmer dan een graad of 13 en vanaf dinsdag nemen de neerslagkansen flink toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: is Radio 1224.
1: Zie je, oh gek, zo gezellig.
0: Het komende

onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf. Ja! Radio 1224.

Hier volgt een extra verkeersmededeling. Op de provinciale weg van Maastricht naar Den Helder staat ter hoogte van Friemeldingen bij de Truckstop Discotheek een file van 5 kilometer.

0: power in the universe.
1: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf. Radio 1224.

0: Jij luistert Radio 1224.
1: Het is boeiend, het is spannend, het is mooi, het is lelijk als het uitkomt. Maar meestal is het gewoon vreselijk, vreselijk goed.

0: glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Jij luistert Radio 1224.
2: De Drenthe uit de pap.
1: Het komende uur gooi je deze hits.
3: Yeah.

0: is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Vandaag is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn 3 mensen aan het virus overleden. In totaal zijn er nu 8 mogelijke besmettingen gemeld. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. Aanmeren mag het daar niet. Mogelijk worden mensen tijdelijk in Nederland opgevangen. De man die is opgepakt na de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag van donderdagavond blijft voorlopig vastzitten. Maandag wordt de 37-jarige verdachte voorgeleid. Het Openbaar Ministerie sluit geen enkel scenario uit over het motief van de explosie. Justitieminister Van Weel denkt dat hij politiek gemotiveerd was. Premier Jette noemt de explosie een aanval op de partij. Er vielen geen gewonden terwijl er tientallen jongeren in het gebouw aan het vergaderen waren. De Amerikaanse regering heeft tientallen geheime documenten over UFO's openbaar gemaakt. In de documenten staat ook een melding van een onbekend vliegtuig voor de kust van Zeeland in 1948. Toen meldden Amerikaanse bemanningsleden een toestel dat extreem snel vloog en rooksporen achterliet. Critici noemen de onthullingen een afleidingsmanoeuvre van Trumps politieke problemen, zoals de Epstein-files en de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfield Festival 2026 in

weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar.

althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jansen sloeg hem

Dat is een zwaar.

0: Jij luistert 1224.
1: Weerbericht. Het is droog met hier en daar wat mist. Bij een temperatuur van 3 tot 9 graden is er weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer is er een matige oostenwind. Vanochtend periode met zon en overal in het land een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. In de middag komt er in het noorden bewolking op, elders blijft het zonnig en het wordt 18 tot 22 graden. Het blijft ook vanavond droog en onbewolkt. De wind draait naar het noordoosten en is zwak tot matig. Op zondag wordt het 12 graden op de Wadden en elders in het land wat warmer, tot 21 graden in het zuidoosten. Morgenochtend zijn er flinke zonnige perioden en is het droog. Er waait een matige, aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. Blijft bijna overal droog met hier en daar wat bewolking. Alleen in het zuiden kan er op zondagavond wat regen vallen. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig en komt uit het noord tot noordoosten. Komende week blijft het vrij koel en wisselend bewolkt met in de loop van de week wat buitjes. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
0: 1224.
2: Dit is Radio 1224. Als jij in mijn cabine een konvooi en met de vlam in de pijp wil horen, dan zit jij hier goed. Groetjes, Henk Wijngaard.

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio 1224.nl.
2: Ja, doe maar! Muziek!

0: onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf. Ja! Radio 12P4.
1: Tot zo.
2: Het is nu 8 uur. 8 uur.
3: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. Het wordt daar zondag om 12 uur verwacht, maar zal niet aanmeren. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. Het schip moet de haven voor dinsdag verlaten, omdat dan het weer omslaat en de ontscheping op zee onmogelijk wordt. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het gaat om Ahmed Dayoub. Hij was volgens het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij een chemische aanval in Damascus, waarbij in 2013 meer dan 1400 slachtoffers vielen. Dayoub zou ook betrokken zijn geweest bij executies. De nieuwe Syrische regering zegt daders van misdrijven onder het Assad-regime te willen vervolgen. Assad zelf leeft sinds zijn vlucht in december 2024 in ballingschap in Rusland. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij de brand in Amsterdam gaat het om een grote hoeveelheid schroot en worden er harde knallen gemeld. In Zwalmen staat metaalafval in brand. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Heeft u ook zo'n angst voor het rijexamen? Onze rijschool hoeft u niet bang te zijn. U zakt gegarandeerd. Inlichtingen? Rijschool El de Behanger, Schiedam.

0: 12-2-4.
1: Daar gaan we.
2: 3.
1: 2. 1.
3: Goedemorgen. Welkom bij het mooiste moment van de dag, de ochtend. Alles kan nog gebeuren.

0: lekker gevarieerd. Even anders wakker worden dan normaal. Goedemorgen, dit is George van Dongen.nl.
1: Wakker

Goedemorgen vrienden en vriendinnen. Luisteraars van Radio 1224. Ja hoor. Daar is het dan. De herrie op jouw zaterdagmorgen. Gepresenteerd door ondergetekende George van Dongen. Voor de luisteraars die het vorige week allemaal gemist hebben. Ja, vorige week was onze introducedag met Lady Miranda, mijn vrouwke. Hebben gezamenlijk natuurlijk een paar uurtjes gezellig de plaatjes naar jou gebracht. Maar ja, vanaf vandaag gaat ieder zijn haar eigen weg. Dus tot aan de klok van 11 uur. Het is de tijd voor de herrie vanuit Studio 16. Dat allemaal hier op 12.24. Natuurlijk even dank naar de collega's voor het draaien van de afgelopen week. Hier en daar stukjes mee kunnen luisteren. En af en toe lekker mee kunnen lachen. En ja, we voelen ons gewoon echt welkom hier, hè? Ja. En natuurlijk wil ik ook even een van de grote collega's, mede-eigenaar Robert-Jan, bedanken voor alle inzet weer even, wat hij ook gedaan heeft voor mij. Hè? Ja. Zijn we ook altijd weer blij mee. Hè? Ja. Voor de rest, ja, ik moet nog een klein beetje mijn weg vinden. Maar dat gaat helemaal goed komen. De verzoekbox, hij staat open via 1224. De chatbox hebben we opengezet. Maar meer over daar straks in dit programma. Laten we eerst maar een klein beetje tot rust komen, hè? Ja. Nou ja, tot rust, hier bij Van Dongen.

Even lekker terug naar 1973 met een oudje van Joke Bruis. En zij had het allemaal over de okido. Nou, zo voel ik me op het ogenblik ook, hoor. Beetje okido.

0: Nou, blijft een gezellige plaat deze van Hanny en de Rekels. Nou, dankzij 12-2-4 ben ik erachter gekomen. Was ook een B-kantje van Mario, hè.
1: Ja, die klonk wel zo lekker, hè.
0: Dat allemaal op die vroege morgen hier bij 12-2-4. Het is 4,5 minuut voor de klok van 8:30.
2: Een hele...
0: Ja, ja.

Nogmaals van harte welkom bij het nieuwe geluid op de zaterdagochtend hier bij 12.24. Ja, George van Dongen is de naam. Hebben wij elkaar nog niet gehoord, geroken, gezien, gesnoven? Nou, dat is de meeste herrie op jouw radio elke zaterdagochtend, hoor. Ik snap precies waarom ze mij op dit tijdstip hebben weggestopt. Ja, dan ligt toch nog iedereen te slapen. Of iedereen is naar de vereniging toe, hè? Naar de voetbalvereniging of wat dan ook. Nou ja, dan hoor je tegenwoordig dezelfde herrie een klein beetje voorbij komen. Ja. Er werd ook al gezegd bij een foto van mij op Facebook. Is dat nou die man die zoveel kletst? Niks zeggen, niks zeggen, niks zeggen. Ik zou niet weten wie ze bedoelen, hoor. Ja, ik zou het echt niet weten. Hé, maar goedemorgen. Leuk dat je erbij bent. Verzoekplaten, je kan ze natuurlijk altijd gezellig aanvragen hier. Dat gaat onder andere via radio1224.nl. Maar dat kan natuurlijk ook, mocht je via de website zitten, dan zie je zo'n groen WhatsApp-logootje. Daarlangs kan je natuurlijk ook een verzoekplaat aanvragen. En dan hebben we ook nog een gezellige chatbox. Op het ogenblik moet iedereen nog even wakker worden. Maar de chatbox, gezellig mee te kletsen, waar je ook een verzoekplaat kan aanvragen, die is allemaal te vinden op studio16breda.nl. Dat is studio16breda.nl en daar langs kun je gezellig even in de chatbox komen. Nou, dat is dan weer gezellig, hè? Met Van Dongen in de chatbox te zitten. Nou, alsof ik op het toilet zit en de deur gaat niet meer open. Ja, zoiets, hè? Ja. En natuurlijk gaan we straks de lekker naar die wekker doen, hè? Dus hou het allemaal even in de gaten. Telefoonnummer daarvan maken we straks bekend. Dat allemaal over de stream van 12.24. En natuurlijk ook op de AM, hè? 12.24 kilohertz of wat dan ook. Ja, zoiets. Ach ja, moet allemaal kunnen, hè? Ja, dus. Maar ja, je was gewaarschuwd, hè?

lekker weer. Je zal ermee wakker gemaakt worden. Oh jee. Goed, dit is Jannes. En nogmaals zeg ik tegen jou, goedemorgen en welkom bij die ochtendshow.

0: even lekker terug naar de jaren 80. De drie schattige dames van niemand minder dan even kijken. À la carte en on top of Old Smoky.
1: Vanuit de studio in Breda.

platenbakken hier van Studio 16. Je hoorde hier de Rhapsody. Dat allemaal met die kleine Merel, hè. Vanuit Studio 16 op zaterdag. De 9e mei alweer, hè. Van het jaar 2026. Hey vrienden, vriendinnen, luisteraars van 12.24. Goedemorgen, dit is die ochtendshow.

0: inderdaad, de dag is weer begonnen. Dat allemaal hier op 12-2-4. Het weekend in, hè? Dat allemaal vanuit Studio 16. Tot aan de klok van 11 uur. De herriemaker bij uitstek. Dat ben ik, hè? Ja. En ze noemen me George van Dongen. Daarna gaan we lekker overschakelen. Van stoelendans wisselen hier. Lady Miranda en haar Vlaamse producties. Een Vlaamse artiesten vanuit het mooie België. Ja, ja, ja, ja, ja. Op de Vlaamse Tour. Houd er rekening mee als je gaat luisteren bij Lady Miranda. Dan wordt onder andere geen Henk Wijngaard en dat soort dingen gedraaid. Geen Frans Bauer. Nee, het zijn alleen maar de Bels Vlaamse klankjes die vanuit de Studio 16 dan gaan komen. Dat allemaal tussen 11 en 2. Beleef het mee. En dan hebben we natuurlijk even een half uurtje, ja, schaftijd, zeg maar, hè. Ja, dan hebben we even een half uurtje schaftijd. Voordat we dan weer overschakelen om 2:30 naar Studio de Arizona met onze WDW, hè. Ja, niet WD30 of WD40, nee, WDW. Wout de Wit, ja, ja. Onze WDW'tje, hè, ja, ja. Gezellig van 2:30 tot aan de klok van 6:00. En dan hebben we weer schaftijd, hè. Ja, we moeten natuurlijk eerst ook een happy eten, hè. Ja, alles moet weer aangevuld worden en dat soort dingen, hè. Ja. Want dan is het weer tijd om 8:00, hè. Ja. Dan is het tijd voor Peter Holland. Petertje, hè. Ja. Kortom, de zaterdag zit weer gewoon lekker gezellig in elkaar. Ja, dat moet nog tot uur kunnen. Hé, hey, maar wat vind je ervan, zo verdongen op de ochtend? Ik zit even op die teller te tikken hier, kijken. Slaan er ook niet, staat tegen. Iedereen ligt nog te slapen, verdongen. Wakker worden! Ah, je bent ervoor gewaarschuwd, hè? Ik heb het gezegd, hè? Goed, we gaan straks de lekker naar de wekker doen. Wat wil dat zeggen, de lekker naar de wekker? Nou, dat is de allereerste verzoekplaat van de zaterdag. Je kan contact opnemen dan met de studio hier. Komt live in de uitzending. En dan mag je een plaatje aanvragen. Gewoon de allereerste verzoek, hè? Bij het geluid van de lekker naar de wekker. Zodra je die hoort, kun je contact opnemen met het telefoonnummer 076 541 9920. Dat is 076 541 9920. Ja, ik weet, het zijn net de voetbaluitslagen van afgelopen week, maar goed, ja. Ondertussen stromen er al hier en daar wat verzoekjes binnen. Dank jullie wel daarvoor. Ja, meestal gebeurt dat allemaal een klein beetje zo tussen 9 en 9:30. Maar het kan ook zijn dat ik gewoon uitloop en zeg van 10 voor 11 draai ik ze alle drie weg. Ja. Ach ja, moet toch allemaal kunnen. Dat allemaal in 2026. Nou, laten we maar weer gewoon wat plaatjes gaan draaien. Daar zit jij op te wachten, hè? Ja.
1: George van Dongen, via Radio 1224.
0: Inderdaad. En straks die lekker naar de wekker. En jouw verzoekplaat. Dat allemaal naar Helene Visjaar.
2: Dit

0: En toen zat ik even niet op te letten. Nee, ik was even met wat andere dingen bezig. Nou ja, je hoorde hier de laatste nieuwe van René Schuurmans. En die had het over Al win ik een miljoen. En daarvoor draaiden wij even weg de paniekplaat van George Verdongen. Moet ik even kijken, waar had ik dat ding ook alweer weggezet? Oh ja, dat was Moreno. En die had het over vanaf vandaag. Voor de rest heb ik helemaal niks klaargezet. Nee, nou ja, gaat weer lekker, hè, Verdongen? Ja, nou ja, ach ja.
1: Lekker, na de wekker.
0: Nou, vooruit dan, hè. Ja, ja.

0: alsmaar door.
1: Dan de telefoonlijn staat open hoor. 076-541-9920.
2: Ben jij de eerste vandaag met de verzoekplaat?
3: Kom erbij, kom erbij, kom erbij.
1: Nogmaals, schroom je niet, hè. We eten je niet op. We zien je niet. Ik weet niet hoe je erbij zit. Zit je nog in je boxershort? Ja, heb je een stringetje aan? Heb je een lange jurk aan? Gewoon in je huistuinpakkie? Maakt allemaal niet uit. Ik zit hier ook gewoon in mijn strip. Joggingbroek. Kon even niet op de naam komen, hè. Maar goed, lekker naar de wekker. Jij bent de eerste met jouw verzoekplaat via 076-541-9920. Dat is 076-541-9920. Nou, we hebben ook... ik zie dat er hier in de chatbox iemand weggaat die probeert te bellen. Ja, we hebben de chatbox, lieve luisteraars. Ja. En de chatbox die kun je bereiken via studio16breda.nl. Dat is studio16breda.nl. Moet allemaal nog een klein beetje lopen. Ja, Van Dongen die is er net, dus ja, we moeten van nul af aan beginnen. Om alles weer een klein beetje op te bouwen op die zaterdagochtend, hè, met Van Dongen. Ja. Nou weet ik het wel, die man is druk. Ik weet het. Ik zeg altijd maar zo, de hele week ben ik druk bezig met werken. Ja, ik werk ook nog, ja. Ik zit in de drieploegendienst. Ja, in de drieploegendienst. Afgelopen week had ik de ochtenddienst. Dus. Maar het is af en toe zo gezellig daar, dus dat ik in het weekend even gezellig mijn eitje kwijt wil, hè? Ja. Ondertussen zie ik hier de lampjes knippen. Dus een teken dat er iemand aan de telefoon hangt. En eens kijken of het ook allemaal werkt. Hè? Ja, je weet maar nooit of het werkt. Dat is altijd maar weer de vraag. Hè? We zeggen een hele goede morgen.
4: Goedemorgen.
1: Hey. Hey, broodje, ik zei het al. Hè? Hij verdwijnt uit de chatbox. Ik denk, die gaat bellen.
4: Ja, en ik wacht er nogal lang, hoor. Dus ik denk van, ja, de andere moet ook een kans krijgen natuurlijk om te kunnen bellen.
1: Ja, maar het is allemaal even wennen. Het is allemaal nog even nieuw.
4: Ja.
1: Dus ja. Ik heb het bij mijn andere collega Klaas heb ik het ook wel eens gehoord. Van, ja, ze durven nog niet echt helemaal.
4: Nee, ja, dat kan, hè. Ja, ze hebben toch telefoonvrees.
1: Ja.
4: En ondanks dat ze allemaal met een mobiel in hun handen zitten eigenlijk, hè. Dus het is eigenlijk ongekend, hè.
1: Ja, maar het is...
4: De vroegere tijden van de telefoon dat ze op de groei stonden, dat is wel een beetje voorbij volgens mij.
1: Ja, het is tegenwoordig gewoon het tijdperk der apps, hè. Het appen, ja, hè. Wat te appen, hè. Dus, dat merk ik zelf ook. We bellen niet meer zo 1, 2, 3. Nee, we appen gewoon tegenwoordig. Dat is, het nieuwe telefoon gebeuren. Ja, helaas. Ja. Ik zou zeggen, af en toe wel eens leuk om je stem ook te horen. Nou heb ik die van jou al wel genoeg gehoord in mijn leven, dus dat is dan weer een totaal ander verhaal.
4: Oké.
1: Ja, jij was net bezig in de chatbox.
4: Ik hou me stil.
1: Ja, nee, ik denk, jij was bezig in de chatbox, dus ik, je kan de bal terug maken, hè?
4: Ja.
1: Hé, kerel, maar waar kan je mee verbleden op deze
4: zaterdag? Ik had wel zin in een plaatje van Smokey.
1: Ah, Smokey. En welke dan?
4: Ja, Do To Me of zo.
1: Do To Me.
4: Ja, Do To Me.
1: Smokey met Do To Me.
4: Do To Me.
1: Oh, Do To Me. Die hoor je niet zo vaak, hè?
4: Nee. Hey. Dat is wel een lekker plaatje.
1: Even kijken of ik hem wel heb.
4: Ik heb net een stukje op en smaakt er goed.
1: Ik heb hem er niet eens op staan. Wat denk je daarvan?
4: Dat meen je niet.
1: Nee, dat meen ik wel. Ja, die moet ik dus nog even binnenslurpen.
4: Ik kan hem ook live zingen.
1: Ja, nee, laat maar zitten. Dan gaat iedereen terug zijn nest in. Of ze trekken de kelderdeur achter hun dicht. En verstoppen zich daar, hè? Ja. Nee, maar dan gaan we die even opzoeken. Dan gaan we er eerst even het nieuws erbij halen. En dan gaan we het plaatje daarna wel even opzoeken.
4: Is helemaal goed.
1: Ja?
4: Ja, yes, sir.
1: Oké, nou dan wens ik jou nog een hele fijne dag daar aan die kant.
4: Ja, jij ook, hè. En succes met het programma.
1: Ja, dankjewel. Gaat het me helemaal goed komen. Ja, nee, dat komt helemaal goed. Dan gaan we even het nieuws erbij halen.
4: Oké.
1: Oké, hey, fijne dag, bro.
4: Hetzelfde.
1: Oké, later.
4: Hoi.
5: Het is nu 9 uur.
6: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws.
0: Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse Westelijk Havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalmen is onder controle. Ook daar zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden en is de brand weer aan het nablussen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Er is door de kustwacht 1 overlevende aangetroffen. Bij eerdere aanvallen op boten van vermeende smokkelaars zijn inmiddels zeker 189 mensen gedood. Mensenrechtenorganisaties vinden dat het mogelijk buitengerechtelijke executies zijn, omdat de VS geen bewijs leveren dat de bootjes inderdaad drugs vervoeren. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hantavirus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. Het wordt daar zondag om 12 uur verwacht, maar zal niet aanmeren. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. Het schip moet de haven voor dinsdag verlaten, omdat dan het weer omslaat en de ontscheping op zee onmogelijk wordt. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het gaat om Ahmed Dayoub. Hij was volgens het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij een chemische aanval in Damascus, waarbij in 2013 meer dan 1400 slachtoffers vielen. Dayoub zou ook betrokken zijn geweest bij executies. De nieuwe Syrische regering zegt daders van misdrijven onder het Assad-regime te willen vervolgen. Assad zelf leeft sinds zijn vlucht in december 2024 in ballingschap in Rusland. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
5: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in

0: ieder tweede pak gratis een bouwvergunning. Dit is Radio 12T4.
1: Zie je hier altijd zo goed?

0: Natuurlijk kunnen we ook niet...
1: 20 tonnen diesel, ver van huis.
0: Ja, er geen aandacht aan schenken. Vandaag groot feest natuurlijk met onze Henk Wijngaard. Hij viert vandaag zijn 80ste verjaardag en 50 jaar artiest. Hè. Dus er wordt vandaag, geloof ik, die hele oude truc. Weet je dat nog van vroeger? Dat staat op bepaalde foto's staat die, met die bekende Scania-truc. Die hadden ze weer gevonden en die hebben ze helemaal opgeknapt. En vandaag mag hij, geloof ik, daarop treden. En dan wordt hij geschonken en weet het al. Ja, ik heb er een heel verhaal over gelezen. Dus ja, en dit was dan natuurlijk als solo-artiest zijn grote doorbraak, hè, met de vlam in de pijp. Want hij heeft daarvoor bij... ja. Normaal kijk ik het zo... goed, Van Dongen, we gaan maar wat anders doen.
2: De lekker... Na de wekker... Verzoekplaat.
0: Inderdaad, namens Robbie de Groot, deze van Smokey. En Doet Me. En straks jouw verzoekplaat. Dat allemaal hier op 12-2-4.

0: Dat is live, hè? De nieuwe van R3 en Onder de Toren. Nou, laten we er gezellig bij halen, hè? Ondertussen is het 16 minuten over de klok van 9 uur alweer. Ja, ja. Goedemorgen, vrienden en vriendinnen. Luisteraars van 12.24. Van Dongen, de ochtendshow, voortaan elke zaterdag tussen 8 en 11 uur. En in de toekomst, ja, misschien, wie zou het zeggen, gaan we nog leuke spelletjes doen. Ja. Gaan we koffiemokken weggeven, misschien nog wel echte euro's, weet het allemaal, hè. Ja. Dus hou het allemaal in de gaten hier bij 12.24, hè. Maar zoals u al hoorde, we gaan over naar een...
1: verzoekplaats.
0: Inderdaad, ik kreeg hier even een WhatsAppje binnen... Nou, ik ben nog helemaal nieuw hier bij 12.24, dus ja, ik moet het allemaal nog eventjes een beetje wennen, hè, ja. De boerderij Blokland 44, Montfort, kwam binnen, hè, ja. Maar toen schreef ik nog even, ja, ik ben nieuw. Ik ken nog niet alle namen, dus bij wie heb ik het genoegen? Nou, toen kwam er een hele bus vol voorbij, hè, ja. Zeg natuurlijk een hele goede morgen tegen mevrouw Benschop. Tegen chauffeur Bert van Rossum. Emiel van der Wallen, Ronald Huisman, Johnny Benschop en Edwin van Zanten. Ja, leuk dat jullie er ook bij zijn. Hè? En natuurlijk al die anderen ook. Hè? Ja. En ik zag ook ergens in de app voorbij komen.
2: Zelfs je naam is mooi. Oeh, zalala.
0: Nou, dankjewel, hè. Oh, ging helemaal niet over mij. Nou ja, sorry hoor. Dus kan er ook niks aan doen. Ja, ik ben nog nieuw, hè. Dus. Hé, maar die zal ik voorbij komen. We gaan er naar luisteren. Henk
2: Westbroek.

Nou, we gaan even naar een geheime locatie toe. Hè? Ja, strikt geheim. Ik mag helemaal totaal niet zeggen dat we naar Veenendaal gaan. Helemaal weer fout. Hè? Ja. We gaan even naar de collega van de zaterdagavond toe. Onze Peter Holland. Ik moet altijd weer denken aan Van Duin. Ja, nee, het heeft voor de rest niks te maken met Peter, hoor. Nee, nee, nee. Maar die achternaam, hè. Sorry, liet me even gaan. Ik even een leuk plaatje mee wou draaien van de formatie Highway. Hij schrijft deze kant op. Ja! Een hele goede morgen, George van Dongen. Wat een bak! Op deze vroege zaterdagochtend, maar wel gezellig hoor. Wil je wat meedraaien voor mijn eigen Judith? Voor jezelf, George? Voor Miranda? Verder voor alles wat lekker meeluistert naar de ochtendshow van meneer Van Dongen. Succes! Ahoy! Hey, dankjewel, kerel. Nou, ik zeg al, ik heb een plaatje van Highway op de draaitafel liggen. Hè? Nou, ik ben nou eenmaal een beetje gek van het vinyl gebeuren, dus... Het meeste komt allemaal van vinyl vanuit Studio 16 bij Van Dongen in de ochtendshow. Hè? En dankjewel kerel voor die opbeurende woordjes. Hè? Jij natuurlijk ook vanavond weer heel veel plezier en succes. En we gaan hem meedraaien. Benen, benen. Is ook zo lekker op de vroege ochtend hè, vanuit Studio 16. Namens Peter Holland voor iedereen en allemaal.

Even lekker terug in de tijd, op deze zaterdagochtend, de 9e mei alweer, van het jaar 2026. Goedemorgen allemaal, jullie zijn bij 12.24. En natuurlijk heten we ook in de chatbox onze Arjen van

zeg, volume op 10. Dat mag wel met Dora, hè. Haar nieuwste single hoor je nu vanuit Studio 16. Hier op 12.24. Hey, goedemorgen. Maar ja, alles gaat voorbij.

0: 104.
1: Presenteert
0: de mooiste muziek hoor je hier. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Kijk eens op onze website radio1224.nl.

0: Ja, ik had het al eerder gezegd. Van Dongen die is echt vinyl gek. En draait gewoon het liefst van de grammofoonplaatjes af. Hè. Of ze nou 33 toeren zijn, 45. Het maakt niet uit of het herpersjes zijn. Of de originele klappertjes. Want dit was ook een herpersje. Koop ze regelmatig. Koop ik ze op. En dan draait ze gezellig voor jou weg. Je kan ze ook gewoon aanvragen via radio1224.nl. Of via onze app. Even kijken, staat ergens het nummer. Oh ja, hier hangt het nummer. Onze WhatsApp-nummerlijn is 06-244-95564. Ik herhaal 06-244-95564. Maar je kan natuurlijk ook via studio16breda.nl komen. En daar hebben we een leuke chatbox. En daar kun je natuurlijk ook kennis maken met luisteraars, met ondergetekenden. En daarlangs kun je ook een verzoekplaatje aanvragen. Ik hoor een of andere grasmaaier voorbij komen door mijn hoofdtelefoon. Even luisteren. Volgens mij zijn ze ergens gaatjes aan het boren of zo. Hoor je dat? Goed, ja, de studio is niet helemaal geluidsdicht en dat soort dingen. En, nou ja, mijn ventilatorhoesjes en dergelijke, ja, dat hoor ik. Nou ja, ik ga jou daar voor de rest niet mee lastigvallen. Nee. We gaan even kijken. Ik heb een ander leuk plaatje. Ja, want die hebben we ook gewoon op het mooie vinyl. Die ken je zeker nog wel. Ja, zowel half Belgisch als half Nederlands. Dit zijn voor jou. Meteor samen met, hoe heet hij ook alweer? Oh ja, Fleming. Moest even denken, hier zijn ze met niet nodig.
1: Dit is jouw smaak.
2: No hard op je radio.

lekker, hè? Deze van John Fogerty. Ja, was de liedzanger van Creedence Clearwater Revival. Een van de favorieten van ongetekende George van Dongen. En je hoorde hier de Blue Moon Swap. Even een oudje. Opnieuw uitgebracht. Versie 2.0, hè? We kennen hem van de Lenko's onder andere, hè? Maar dit is voor jou op 12.24. Just

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan en is de man overleden door het inademen van rook. Omwonenden hoorden in de vroege ochtend een rookmelder afgaan en sloegen alarm. De brandweer bracht het slachtoffer naar buiten en hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Zijn overstap is scherp bekritiseerd door de milieubeweging, omdat Tata Steel Nederlands grootste vervuiler zou zijn. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse Westelijk Havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalmen is onder controle. Ook daar zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden en is de brand weer aan het nablussen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Er is door de kustwacht 1 overlevende aangetroffen. Bij eerdere aanvallen op boten van vermeende smokkelaars zijn inmiddels zeker 189 mensen gedood. Mensenrechtenorganisaties vinden dat het mogelijk buitengerechtelijke executies zijn, omdat de VS geen bewijs leveren dat de bootjes inderdaad drugs vervoeren. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
1: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het

0: van onder andere...
1: The Boards People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band.
0: En meer.
2: Ja, ladies and gentlemen, thank you very much.
0: Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
3: Wilt u vaste vloerbedekking in uw huiskamer die werkelijk lang meegaat? Asfalt gaat een leven lang mee. Wij asfalteren uw huiskamer van voor tot achter. We hebben diverse soorten. Een voorrangsweg, 750 gulden per vierkante meter inclusief vangrail. Een rijwielpad, 500 gulden. Een zandpad, 35 gulden per kuub. Iedere tiende klant een gratis vluchtheuvel midden in de kamer. Inlichtingen, Wegenbouwmaatschappij Pleurmanier, Leiden.

0: Radio 1224.
1: Een hele goede morgen, tijd voor George van Dongen.
2: George van Dongen.
3: George.

Even meegedraaid voor Arjen. Even een kort bezoekje gehad in de chatbox. Zeg, waar hou je van? Beetje rock? Nou, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Dat is ook wel lekker hier op 12.24. Hey, goedemorgen. Ja, je hebt tot 11 uur te doen met ondergetekende Van Dongen hier op 12.24. Daarna de leuke, lieve stemgeluiden van Lady Miranda. Hè. Nogmaals, welkom.

voor de mensen, voor de luisteraars die net ingeschakeld zijn. Ja, leuk, leuk dat je erbij bent. Van Dongen voortaan op de zaterdagochtend hier bij 12.24. En dat allemaal tussen 8 en 11 uur. Wakker worden, de herrie op jouw zaterdagochtendshow. Heb je klachten? Nou, vertel het de directie. Ben je tevreden? Vertel het anderen, hè? Ja. Maar schroom je niet, je kan ook gewoon verzoekplaatjes aanvragen. En dat kan allemaal onder andere via ons WhatsApp-nummer. Dat is 06-244-95564. Oftewel 06-24-49-55-64. En anders gewoon via de website

0: radio1224.nl. En wat geheel nieuw is natuurlijk, nou, dat zijn de meesten nog niet gewend. Studio 16 heeft een eigen chatbox. Moet nog allemaal een klein beetje warm lopen en dat soort dingen, maar ja. Als je dan verdongen hoort, dan loopt het allemaal niet zo warm, hè? Nee. Maar de chatbox, die kun je allemaal bereiken via studio16breda.nl. Studio16breda.nl. Daar langs kun je ook luisteren. En in de chatbox kun je natuurlijk ook een verzoekplaatje aanvragen. Ja. Dan trek ik even kijken. Ik heb er nog weer een paar binnen liggen. Die gaan er allemaal aankomen, nog voor 11 uur, hoor. Dus je hoeft niet bang te zijn, hè? Goed, straks Lady Miranda, vanmiddag onze Wout de Wit en vanavond onze Peter Holland. Hè. Kortom, de zaterdag is weer lekker gevuld hier op 12.24. En dat doen we allemaal met heel veel plezier. Hè. Ja toch, niet dan? Ja, gezellig toch?
1: Dit is Radio 12.24.
2: Top show, toch gewoon?
3: Je kunt ook een seizoenplaatje aanvragen.
1: De mooiste muziek hoor je hier.
3: Kan in Nederlandstalige lul, hè?
1: Radio 12.24.
3: Ja, heel leuk, heel leuk.
0: En ik zei het al, straks om 11 uur is zij er ook. Ja. En dat allemaal met de Vlaamse klankjes, hè, hier op 12.24. Dus geen Henk Wijngaard of Frans Bauer, maar meer Jo Valli, de Strangers en dat soort dingen, hè.

0: shirt van der Weide. En dat allemaal met Ja Baby Don't Go.
1: Dit is de ochtendshow.
0: Inderdaad, de ochtendshow. We gaan weer even een verzoekplaat erbij halen. Daarvoor gaan we naar het mooie Oudenaarden toe. Ik zeg ook een hele goede morgen tegen Vivine. Ze schrijft deze kant op. Goedemorgen allemaal. Graag even een verzoekplaatje voor iedereen. Als het kan, de plaat van Jannes en na. Adio, amore, adio. En mocht je nog even wat tijd over hebben, even een plaatje voor Susanna van Semino Rossi en Bella Romantica. Dat allemaal met heel veel lieve groetjes vanuit Oudenaarde namens onze Vivine. Nou, Vivine, ze gaan eraan komen. Semino Rossi zo dadelijk naar Jannes.
2: Stadler?
3: Yeah, what?
2: Is that it?
3: Yes. How'd you like it?
2: I don't know. I slept through the whole thing.
3: Well, you didn't miss much.

0: Wakker worden. Wakker worden. Met George van Dongen.
1: Hey, ik ben Herbert Verhagen uit Vlaanderen. En ik ben zo blij dat mijn muziek aan bod komt in het programma van George van Dongen.

0: Vlaamse klankjes van Herbert Verhagen en Viva La Vita stuurden we even richting Vivine, daar in het mooie Oudenaarde. Meer Vlaamstalige plaatjes, artiesten, producties en dergelijke. Straks vanaf 11 uur bij Lady Miranda in haar programma Op de Vlaamse Tour.
1: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: Nou, dan moeten we die er gelijk maar even mee pakken. We zeggen ook een hele goede morgen tegen Ada. Ada Hansen, natuurlijk ook een hele goede morgen daar aan die andere kant. Ze schrijft deze kant op. Goedemorgen George en Miranda. Graag een mooi plaatje voor jullie zelf, voor Wout en mezelf. En iedereen die meeluistert. Dankjewel en heel veel draaiplezier met de groetjes van Ada. Nou Ada, dankjewel en leuk dat je er ook bij bent. En leuk dat je ook een plaatje aanvraagt, hè. Ik heb even twee singeltjes opgezocht. Ik weet niet of ze in de smaak vallen, want ik moet natuurlijk nog even van de luisteraars van 1224 de muziekkeuzes een klein beetje onder de knie krijgen. Maar ja, ik hoop dat ze in de smaak vallen. Ik heb in ieder geval straks als tweede plaat liggen een plaatje van Peter Silver en Geen Zee Te Hoog. Die ligt hier links van mij op de draaitafel. En een andere Telstar Knijter. Ligt ook op de linker draaitafel. Ja, ze staan alle drie links, hè? Ja. Dat is een oudje van Duo Onbekend. En Señorita Chiquita. Nou, Ada, ik hoop dat ze in de smaak vallen. En anders hoor ik het graag, hè. Geniet lekker mee. Want ze komen eraan. Peter Silver, zo dadelijk naar Duo Onbekend.
2: Radio 1224. De mooiste hits. Gooi je hier.

0: Even lekker terug in de tijd met een oudje van Peter Zilver en geen Zeto.
1: Jammer, jammer, jammer. De verzoekbox is bij deze gesloten.
0: Ah, jammer toch. Deze draai ik even als retour naar onze Ada. Gerard Schonebeek en Iedere Weg.

0: met mijn truck.
1: Even een plaatje wat je eigenlijk weinig hoort, joh. Normaal de gewone standaardversie, iedere weg van Gerard Schoonebeek. Maar deze stond op de LP Truck. Star, ja goed, volume 2. Ik heb hem ooit een keer geript. Dit was gewoon een mp3'tje. Kon de LP niet vinden. Ach ja, mag de pret al niet drukken. Goed, bijna 11:15. Ik moet heel snel ruimte gaan maken. Want er zit er alweer eentje op mijn schouders te tikken hier. Ja. Ik denk, na een maand heb ik wel weer rust gekregen. Maar nee. Maar het is er weer tijd voor. We hebben er nog een paar liggen. We gaan ze even gezellig wegdraaien. Want hier komt er weer een...
2: verzoekplaat.
1: Inderdaad. We gaan even gezellig naar Amsterdam. We zeggen ook een hele goede morgen tegen Ali. En Henk natuurlijk op de achtergrond, hè. Ali die schrijft deze kant op. Goedemorgen, George. Wil je een verjaardagsplaatje meedraaien? Want Henk is namelijk jarig. Hij is 81 geworden. Oh, waar is mijn ding? Ik had net toch iets klaarstaan. Nou ja, gaat helemaal goed komen. Ik moet toch allemaal even wennen met de knopjes en dergelijke. Maar Henk, natuurlijk van harte gefeliciteerd. En Ali natuurlijk ook, hè. Ja, dat zijn saampies daar in Amsterdam, hè. 81, joh. Oh, dat is 20 jaar ouder dan mij, hè. Ja. Oh, heb gelijk mijn leeftijd verklaard. Nou... Een hele fijne dag daar. En deze wou ze even graag laten draaien. Hè? Voor onze Henk, hè. Nou, geniet ervan. En straks nog een mooie Henk voor jou, hè. Die kant op. Maar eerst Bjorn namens Ali. En de lucht was blauw.

0: deze was lekker, hè, Henk. Ja, ik weet dat je van de muziek, muzikale geluiden van de Shadows houdt. Hè. Dit was dan Kon-Tiki uit 1960 alweer. Hè. Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat zeg ik tegen iedereen. Hè. Ja, ik heb ook weer een berichtje binnen gehad. Of ik even de Secret Sound met Love Reel. Nou ja, vooruit. Ik heb hem erbij. We gaan hem maar draaien.

0: Ah, even lekker wakker worden hier op 12.24 met Love Religion. Draaiden we even mee op verzoek. Ook moet gauw ruimte gaan maken, want we lopen tegen de klok van 11 uur aan. Hè? En anders lopen we weer uit, hè? Ja, daar is Lady Miranda niet echt blij mee, hè? Nee.
1: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: Ja, we hebben een verzoekplaat binnengekregen van mijn collega die vanmiddag om 2:30 weer te bluizen is hier op 12.24. Vanuit Studio Arizona, onze Wout de Wit. Oftewel WDW, hè? Ja, klinkt wel lekker. En nu, WDW. Niet te verwarren met WD-40, hè? Nee. Wout, natuurlijk ook een hele goede morgen daar. Hij schrijft deze kant op. Goedemorgen, George. Ikke is ook wakker. Draai maar weer wat mee. Voor jou, voor Miranda, voor Ada. En voor iedereen die luistert. En succes nog even, hè. Ja, dankjewel, kerel. Jij vanmiddag natuurlijk ook heel veel succes en plezier, hè. Hier op 12.24. Ik vroeg nog of hij een bepaalde keuze had of wat dan ook. Nee, alles was goed. Oké, ik zei een top 40 knijtertje. Want normaal draai ik dat ook zo tussen door af en toe wel eens even. Was ook geen probleem. Nee. Nou, ik heb er eentje op de draaitafel gelegd, want een top 40'tje van de MP3, ja, dat vind ik niks. Nee, dan, als ik ze ga draaien, dan halen ze gewoon op vinyl, hè. En je hebt een paar van die grote hitlijsten. De ene hitlijst staat ze op nummer 1. En in de andere hitlijst heeft ze de nummer 1 positie nog nooit gehaald. Maar ik vind het zo'n lekker nummer, hè. Dus. Vanaf het mooie paarse vinyl, namens collega Wout de Wit, voor iedereen en allemaal. Dit is Shakira.

Nou, dat was ook maar net op tijd. Een minuutje voor het 11 uur gebeuren, hè? Ja. Nou, dat was hij dan, hè? De allereerste. Maak me gek, zaterdagochtend, herrie op jouw zaterdag. Weet het allemaal, met Van Dongen, hier op 12.24. Ik hoop dat het allemaal een beetje naar de zin is geweest. Hè? Ik zal zeggen, de groetjes van deze kant. Volgende week zaterdag om 8 uur ben ik er weer. En heel veel plezier bij Lady Miranda, hier op 12.24. Doei doei!

0: Blinkende Vinyl.
1: Ik zeg een hele goede morgen tegen alle luisteraars van Radio 1224. Een nieuw stemgeluid voor jullie. Wat gaan we allemaal doen? We gaan het eerste uurtje gewoon van de grammofoon doen. En dat uurtje draai ik zonder verzoek. Dan 12 uur schakelen we over naar het middagmatinee. En dat is natuurlijk lekker met veel verzoek, hoop ik. Ik ga er proberen iets moois van te maken. Ik hoop dat het jullie bevalt. Een klein beetje zenuwachtig ben ik wel, hoor. Oh, de eerste keer op zaterdag 9 mei 2026. En we gaan het eerste uurtje op 12.24 gaan we starten met Claire en Op de Purper Hei. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier.
2: Hoor de Vlaamse krakertjes vanaf het mooie vinyl. Dit is Gewoon van de grammofoon.

Je hoorde Bert K.L. en 1000 terrassen in Rome. En wat ik er straks vergat uit te leggen. Mijn eerste uurtje. Gewoon van de grammofoon. Meestal twee plaatjes achter elkaar. En dat alleen maar van Vlaamse artiesten. En Vlaamse producties. Zometeen gaan we verder met eentje van Bobby Prins. Toekom in mijn armen. En daarachteraan eentje van Bart Peters en de Radio's. En Gimme Love.

voor de mensen die net zijn ingeschakeld. Dit is het uurtje gewoon van de grammofoon. En het allemaal zonder verzoek. Met verzoek starten we om 12 uur in het middagmatinee. Zo gaan we verder. Je hoorde trouwens Bert Peters en The Radios. En Gimme Love. En dan gaan we nu verder met eentje van Dana Winner. 7 regenbogen. En daarachteraan eentje van Danny D'Amaro.

horen Danny De Maro. En Rode Rozen schenk ik jou. Dan gaan we lekker verder met de volgende twee Vlaamse klappertjes. En dat nog allemaal in het eerste uurtje. Gewoon van de grammofoon zonder verzoek. En de eerste zometeen gaat zijn Erik en Sanne. En Zeg het mij. En daarachteraan eentje van Helmoet Lotti. En Vlaamse nachten.

hoorde Laura Lynn. En je hebt me 1000 maal belogen. Zometeen gooien we de verzoekbox lekker open, hè. Ze zeggen, stuur ze gezellig in. En wat moet je daarvoor doen? Ga naar www.radio1224.nl en stuur ze lekker in. Maar denk eraan, bij het aanvragen van de verzoekjes in mijn uurtjes, en dat is vanaf nu iedere zaterdag tussen 12 en 2 in het middagmatinee. En dat allemaal met Vlaamse artiesten en Vlaamse producties. Je kan ze natuurlijk ook via studio16breda.nl via de chatbox aanvragen. Dus jij komt er gezellig bij. Maar ook via de telefoon. Het WhatsApp-nummer van de studio is 06-244-95564. Ik herhaal 06-244-95564. Alleen Vlaamse artiesten en Vlaamse producties. Zoals bijvoorbeeld de volgende die ik ga draaien. En dat is er eentje van Mieke. Hier is ze met Vrij als een vogel.

Mieke en Vrij als een Vogel. En heb je nog geen idee wat je aan moet vragen of wat er onder Vlaamse artiesten valt? Bijvoorbeeld de volgende, dat zijn ook Vlamingen. De Octopus en Sound of the Bor.

0: radio12p4.nl.
1: En voor al je verzoek, als het maar Vlaamse artiesten zijn, wat dacht je van de volgende? Salem Segers en Als Jij Dat Wil.

0: Radio 1224.
1: Het is 12 uur. Goedemiddag.
0: Helemaal in haar nopjes, achter de knopjes. Tussen 12 en 2 is dit Lady Miranda's

En voor de allereerste keer op Radio 1224 start het middagmatinee. En dat allemaal met de nieuwste van de Romeo's. En hier zijn ze met Ik zag jou maar even.

0: zaterdagmiddag hoor je Vlaamse muziek op Radio 1224. Lady Miranda op de Vlaamse Tour.
1: Ja, ik ben het echt, die jongen uit je klas.
0: Op de Vlaamse Tour.
2: In wa-

we gaan ermee starten. Met de verzoekjes. En dat alleen nog steeds van de Vlaamse artiest. Of de Vlaamse producties. En voor mijn eerste ga ik richting mijn collega Pietertje. Hij zegt, Miranda, heel veel succes zometeen met je eerste uitzending. Hij is even weg, maar luistert in de auto gezellig mee. En dat ik een mooie Vlaamse hit wou meedraaien voor hem. Voor Judith, voor jezelf, dankjewel. En voor George ook nog natuurlijk. En verder voor alle luisteraars van 1224. Nou Petertje, dat gaan we doen hè. Ik heb een mooie klaarstaan. Daarachteraan krijg jij natuurlijk een retourtje van mij. Zoek ik er nog even bij. Maar eerst, namens Petertje, is hier Suzy Marel. En hou mij warm vannacht.

0: Je hoorde Suzy Marel en Hou Mij Warm vannacht. En dat was allemaal namens onze zaterdagavond collega Petertje, hè? Ja, hè? Meneer Van Dongen is even aangeschoven in de studio. Goed, maar Peter, jij hebt natuurlijk een retourtje van mijn tegoed. En ik heb gekozen voor deze van Aurélie.
1: En deze is speciaal voor jou.
0: En hier is Aurélie dan met Rose of Rosé.

voorheen gebruikte ik altijd een andere tune. En denk een nieuwe start, een nieuwe tune. En iedere keer als ik hem opstart, dan word ik vrolijk. Goed. Je hoorde Razzen of Rosé van Aurélie. En dat was mijn retourtje. Richting ons Pietertje. Dan gaan we verder met een verzoek die binnen is gekomen via Kletskous16. Oftewel via onze chatbox. Daar kun je nog steeds naartoe, hè? Studio16Breda.nl. Kom er gezellig bij. En dat heeft de volgende persoon ook gedaan. Hij woont aan de andere kant van Breda. En ik zeg een hele goede middag tegen onze Robbie de Goot. Oftewel mijn zwagertje.

schreef deze kant uit. Graag eentje van Dietwin de Jodelaar. Een leuk nummertje. Een eigen keuze. En hij is voor iedereen die luistert naar Radio 1224. Nou bro, ik heb gekozen voor de jodeler. De jodeler moet ik zeggen. Daarachteraan krijg jij natuurlijk ook een retourtje weer. Maar eerst namens Robbie de Goot. Is hier Dietwin, de jodelaar en der jodel.

Je hoorde de Strangers en Alleluia. En dat was mijn retourtje richting Bro, oftewel Robbie de Groot, zwagertje, vriend. En weet je wie ook een vriend is? Inmiddels een best wel een goede vriend. Hij kwam even via de WhatsApp. Goedemorgen maatje, vanuit het mooie Vlaanderen. Ik zeg, hey, goedemorgen. En over wie hebben we het dan? We gaan even naar Lendeleden. Naar onze Bjorn. Hij is zelf, en wij ook een beetje. Een beetje veel. Hij is helemaal in afwachting van zijn nieuwe single. Daar is binnenkort de release van. En daarom draai ik even een andere van hem. Ik draai hem een beetje namens hem, maar ook namens mezelf. En dat allemaal voor alle luisteraars van Radio 1224. Hier is Bjorn en zie hoe mooi het leven is.

En nu ga ik even informatie geven aan alle luisteraars van Radio 1224. Vanaf volgende maand, en dat altijd iedere zaterdag rond deze tijd, heb ik een item in mijn programma en dat heet Troetelschijf. Bij mijn eerste troetelschijf ben ik al volop aan het onderhandelen. Maar dat komt wel goed. Troetelschijf, wat houdt dat in? Ik ga iedere maand, dat deed ik eigenlijk al, maar ik ga iedere maand een Vlaamse artiest extra promoten in mijn programma. En dat dan liefst met een nieuwe single. En dan start ik daarmee rond het klokje van 12:30. En dan een hele maand lang. Een hele maand lang. Rond 12:30 en rond 13:30. Een extra promotie. Onder de naam Troetelschijf. En dan ga ik nu een plaat draaien. En dat was ooit mijn allereerste Troetelschijf. En dat was niemand minder dan Jovali. En één keer in je leven. Dat is niet waar. Ik heb de verkeerde klaarstaan. Oh. Dat was de tweede keer Troetelschijf mee. Maar even wachten. Kies ik. Dat kent hij niet, Miranda. Jovali, spatie, kies. Kijk, die moet ik hebben. Dat was de allereerste. Goed, ik ga hem zo meteen starten. Ooit mijn allereerste troetelschijf. Jovali en kies ik voor jou.

hoorde Jo Valli. En kies ik voor jou. Dan is het weer de hoogste tijd voor een volgende verzoek. En daarvoor ga ik even naar mijn collega van de zaterdagmiddag. Woutertje. Hij schreef deze kant uit. Hey Miranda, luister lekker mee. Draai maar wat voor jezelf, voor Sjors, voor Ada. En verder is voor iedereen die luistert naar Radio 1224. En veel draaiplezier. Nou, Woutertje, dat gaat goed komen. Er zitten wel wat foutjes in, maar ja, dat is live, hè. Ik heb er eentje klaarstaan. Een oudje uit 1973. Parla mi d'amour. En dat allemaal van Jackie Lafont. Daarachteraan krijg jij natuurlijk een retourtje. Maar eerst, namens een botertje, is hier Jackie Lafont. En parle mi d'amour.

En voor deze verzoek gaan we even naar België toe. We gaan even naar Oudenaarde. Naar onze lieve vriendin Vivine. Om te beginnen, hoe kan het ook anders? Heel graag Herbert en Jotiamo. Hij is voor iedereen die luistert naar Radio 1224. Maar ook speciaal voor Ali en Henk. Ik denk dat ze beiden nog een beetje aan het nagenieten zijn van vorige week zaterdag. Dat zou zomaar eens kunnen, hè? En ook bij deze een hele gelukkige verjaardag aan Henk namens Vivine. En bij deze is het allemaal overgebracht. Dus dan gaan we de originele single starten. Namens Vivine, uit het mooie Oudenaarde, is hier Herbert Verhagen en Jotiamo. En Vivine, natuurlijk krijg jij ook een retourtje, hè. Maar eerst Herbert Verhagen.

hoorde de nieuwste van Corina. En Bandolero. Corina, een veelzijdig iemand, toch? Ze heeft solo-singles. Bij menige artiesten staan ze op de achtergrond als achtergrondzangeres. Ze is getrouwd met een heel bekend producer, Peter Kereman. Bezige beetjes allemaal, hè? Goed, maar we gaan weer verder met de verzoekjes. En ik zeg een hele goede middag tegen Ada Hensen. Schrijf deze kant uit. Goedemiddag, Miranda. Graag een mooi plaatje voor jezelf. Dankjewel. Voor Radio 1224 team. Alle DJ's. Voor Wout en voor mezelf. En natuurlijk ook voor Sjors. En iedereen die meeluistert naar Studio 16. Graag eentje van Wiltura. Ja, en als je zegt Wiltura, Ada. Oh, dan kan ik geen keuze maken, hè. Dus je krijgt er gewoon lekker twee. Eentje die jij stuurt naar iedereen. En eentje als retour van mij. Maar dan moet ik even van mijn stoeltje af en dan moet ik even mijn mooie vinylplaatje erbij pakken. Gaat helemaal goed komen. Namens Ada is hier Wiltura en Que será, será.

Je hoorde de geweldige plaat van de Paladijns. Dat is toch wel één van mijn favorieten. Jouw liefste wens. En zoals beloofd gaan we dus verder met de verzoekjes. We gaan even richting Amsterdam. En ik zeg een hele goede middag tegen Ali. Of ik een plaatje van Herbert vragen. En dan graag de nieuwste. Jij blijft mij altijd verbazen. Mee wil draaien voor alle luisteraars van Radio 1224. Voor Wivine. Voor Henk. Haar Annelieste schatje, die vandaag ook jarig is. En daar gaan we straks nog even aandacht aan besteden, hè? Natuurlijk gaan we dat doen, Ali. Hij staat klaar. De rechteraan krijg je er eentje van Lux Steno als retour. Maar eerst Herbert vragen. Jij blijft mij altijd verbazen. Een nagenietplaatje van Ali.

Luxeno en de 2025 versie van Alleen met z'n twee. En zoals beloofd gaan we even aandacht schenken aan onze Henk. Hè. Henk is jaar vandaag, hij wordt 81. Wat een leeftijd. Mooi hoor. Dus daar gaan we natuurlijk even voor zingen, hè.

0: Hyper de Piep!
1: Hoera!
0: Hyper de Piep!
1: Hoera!
0: Hyper de Piep!
1: Hoera! Henk, ook namens mij van harte gefeliciteerd. En maak er natuurlijk een topdag van, hè. Jij krijgt van mij een plaatje. Even kijken, Britta en Yves en mooie ogen.

0: Je hoorde K3 en Kumba Hey. Nou, Henk, we zullen nog eentje doen. Nog eentje namens mij, speciaal voor jouw verjaardag.
1: Hallo, lieve luisteraars. Jorn hier. Tof dat jullie luisteren naar het programma op de Vlaamse Tour vanuit Studio 16 met Lady Miranda. Niet van die Vlaamse klankjes en ook van mijn muziek. Fijne zaterdag allemaal en lieve groetjes vanuit Vlaanderen.

De mooiste muziek hoor je hier. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Kijk eens op onze website. Radio 1224.nl.

wat een avond om nooit te vergeten. Jullie kennen natuurlijk allemaal van Danny Christian samen met Mieke. Maar deze was gezongen door Frank van Damme. Ik heb de verzoektune even opgestart. Het is eigenlijk geen verzoekje, maar ik wou graag even een liedje richting de benedenverdieping sturen. Deze stuur ik even naar meneer Van Dongen. En welke is er dan? Dat is de volgende van Bart Herman. Omdat ik weet dat hij dat een goed nummer vindt. Hier is hij met het ritme van de trein.

Suzy Merel. En door jou weet ik wat liefde is. Mijn programma bestaat uit... Vlaamse producties. En Vlaamse artiesten en Vlaamse producties. En een Vlaamse productie, dat is namelijk de volgende ook eentje. Uitgekomen onder het label Damaro, oftewel Danny Damaro. De nieuwste van Tinus. En Zorgen opzij. Daarna ga ik mijn... Ja, dan is het bijna tijd. Het is 13:50, zie ik op de klokje. Dan is het tijd voor mijn eindtune en dan mijn laatste plaat. Dat is ook zo'n item in mijn programma. Na de eindtune komt iedere keer, iedere week de laatste plaat. Dus dat gaan we straks allemaal doen. Maar eerst Tinus en Zorgen opzij.

voor twee. Dus mijn zendtijd zit erop. En deze horen jullie voortaan iedere zaterdag tegen het klokje van 2 uur. Dit is mijn eindtune dus. Ik hoop dat het een beetje in de smaak is gevallen. Zo ja of zo nee, laat het me gewoon weten. Ik kan wel tegen een beetje kritiek, hoor. Goed. Volgende week zaterdag. Same time, same place. Tussen 11 en 2. En dan gaan we weer heerlijk op de Vlaamse tour. Vlaamse artiesten, Vlaamse producties. En nogmaals, mocht u net ingeschakeld zijn, of het even niet meegekregen hebben, het eerste uurtje draai ik gewoon van de grammofoon en dat is zonder verzoek. Dan rond 11:30, 11:45, dan gooi ik de verzoekbox open. En dan om 12:00 schakelen we over naar het middagmatinee. En dat doen we tot 2:00 op radio 12:24.

0: Kijk, en dan heb ik een hele leuke om even met te eindigen. Ik kwam even niet uit mijn woorden. Morgen mag ik weer een paar uurtjes gaan werken. Even invallen voor een hoop zieken die we hebben. Maar kijk, als ik zaterdags eindig, dan eindigen we met de stem van mijn bazin. En dat klinkt zo.
1: Allee, dat was het weer voor vandaag. Mok er een schoon weekend van. En tot volgende week. Salut.
0: En ik zeg tot morgen. Goed. Volgende week zaterdag zijn we er weer. Ik zou zeggen, maak er allemaal een mooi weekend van. Bye bye, zwaai zwaai, de mazzel. En ik ga er zo meteen uit met mijn laatste plaat. En dat is er eentje van Marva. En dat is dan een mooie plaat, herinneringen. Tot volgende week, bye bye.

0: Jij luistert Radio 1224.
1: Quinten uit de pap.
0: Het komende uur gooi je deze hits

Goedemiddag allemaal op de radio. Ja, er is weer, hè. Het is weer zaterdagmiddag, 2:30 geweest. Je bent verbonden met de Arizona op radio 1224. Goedemiddag allemaal, deze zaterdagmiddag. Het is alweer 9 mei 2026, ja. En het zonnetje schijnt zo af en toe eens een keer weg, maar het is lekker weer buiten. Ja, lekker vertoeven. Vooral natuurlijk achter het glas in de auto. Ja, dan is het warm, hè. Ja. We hebben weer kunnen genieten van George en Miranda. George van Dongen is tussen 9 en 11. Vanmorgen dank daarvoor natuurlijk weer. En daarna achteraan sluitend tussen 11 en 2. Lady Miranda vanuit de Breda Studio 16. Dankjewel natuurlijk weer voor jullie programma. Zat er ook weer lekker in. Prima, prima. Dank daarvoor. Voor de show natuurlijk, hè. Ja. Gisteravond nog even DJ Rico gehoord. Vanuit Arnhem, hè? Ja.

0: Hopelijk gaat het allemaal goed vandaag. De internetverbinding allemaal weer gecontroleerd. En weer een stukje beter gemaakt, want ja, had nog enige problemen. Problems, hè? Ja. Dinsdag even getest en ging het helemaal goed uit, dus. Voor de WhatsAppers onder ons 0651 0631 39.
1: Hoi, hoi. Hier zijn we weer. Met een godsvermogen aan de band. Waar ontvang jij ons?

0: de Vormers waren dat uit Utrecht. En weet je wel wat ik zou willen?
1: 12-2-4.
2: Goedemiddag.
0: Dit is Duo Espada. En je zit in mijn hoofd. Plaatje kom uit.

Hopeloos blijft een mooie plaat, vind ik zelf, hè. En morgen, ja. Maar goed dat het iedere dag weer morgen is. En dat geldt helaas niet voor iedereen, hè. Ja. Zo is het, beste Mark van den Burg. Goedemiddag, kerel. Gelijk, ja, droevig nieuws, natuurlijk. Vandaag zijn moedertje moeten begraven. Oftewel, Nel van den Burg, ja. Zegt kerel met alles natuurlijk aan die kant.

De radio 1224 staat aan. Goedemiddag. In de lage landen uiteraard. En waar dan ook. Overal te ontvangen op www.radio1224.nl. En natuurlijk op de antennes. De middengolf. Exact AM 1224 kHz natuurlijk, hè.

En je kunt ze uiteraard aanvragen via de Radio 1224 website natuurlijk. En natuurlijk via de WhatsApp gebeuren 0651 06 31 39. Robert-Jan van Middelkom, de Lentekook, een goeiemiddag. Tukker X momenteel en ode aan de piraten. Ook Stef de Boekenier vanuit de Blokcel.

0: muziek van Spontaan. Wat spontaan, hè?
1: Ja.
0: Piraten uit Hogeveen. Hij noemt er eentje DJ Disco Jan.
1: Ja.
0: En er is DJ Wout de Wit op de radio 1224. Met zo'n prachtige, mooie plaat, vind ik zelf. Ja, hopelijk jij ook aan de andere kant van de radio natuurlijk. Zometeen de verzoekplaatjes. Om een uurtje of drie. Maar eerst even Laura Lin op radio 1224. Waarvan droom jij?

0: Muziek van Laura Lin en Waarvan Droom Jij? Mooie plaat.
1: Ja.
0: Ook DJ Bets van de maandagavond. Goedemiddag. Luister even mee, schrijft hij.

0: natuurlijk even gedraaid voor collega DJ Bert van de maandagavond. Kom goed deuren in Hengelo, schrijft hij. Ah, dat is mooi, Bert. De Sylvie Jans. En ik had een vriend. Ja, die had ik ook. Hij is nou met mijn vrouw. Ja. Ex-vrouw dan. Nou, gelukkig. Als ze gelukkig zijn. Hè? Waarom niet? Ja. Oh. Je moet wel ruime fantasie hebben, hè?
1: Ja.
0: Sommigen hebben dat.
1: Ja, blijf wel. Ja.
0: We gaan naar eerst een verzoekplaatje. En ja, kom af van Jenny Tom vanuit Kesteren. Die was er weer als de kippen bij, hè? Goedemiddag, Jenny. Schrijf dan ook goedemiddag Wout, weer wat mooie plaatjes meedraaien voor alle luisteraars. Wens je een fijne uitzending en een groetje van Jenny Tom in Kesteren. Dankjewel Jenny. Plaatjes gaan weer die kant uit.
1: Ja.
0: Fijn dat je luistert.

Weet je ook, in het bijzonder natuurlijk even speciaal aan de moeder van Mark van den Burg. Nogmaals, heel veel sterkte aan die kant. Kalle mannen.

0: live muziek van onder andere...
1: The Boards People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer.
2: Ja, ladies and gentlemen, thank you very much.
0: Scoor je tickets nu via cornfieldsfestival.nl. Fietsliefhebbers, opgelucht.

Ja, muziek van de Esperando's draaien we op Radio 1224 en een uurtje bij jou zijn, ja. Dat moet niet te hard op zeggen, hè. Krijg ruzie. Ja. Even geluid voor Jenny Tom natuurlijk daar in Kesten. Hopelijk waren ze weer goed, Jenny. Dankjewel, hè.

Saak en Sylvia, goedemiddag. Morgenmiddag is hij er weer, hè? Klaas Saak en Sylvia natuurlijk op Radio 1224, de Noordzee vanuit Ede. Ja. Draaitje blaadje weer op verzoek natuurlijk. Maar nu lekker op de camping, hè. Hey maat, veel draaiplezier, succes daar maar weer. En doe maar wat moois voor jullie daar in het, en het 1224-team. Alle luisteraars. Oh, morgen geen uitzending van Klaas Vaak. Ik was er vergeten door te geven. Wat is dat nou weer? Potje aan drie dubbeltjes. Je kunt toch niet maken, Klaas? Nee. Laat je ons weer in het wissewas zitten. Ah, het is moederdag morgen. Ik vergeef het je. Een weekje een vrij vrouwtje wil lekker op de camping blijven, ja. Op de camping. En ook voor niet tevreden voor Ada, hè? Ja, ja, ja. Gaan we doen, beste Klaas, Vaak en Sylvia. Groetjes daar. Geniet lekker op de camping. Het is prachtig weer natuurlijk, hè. Heb je het gras al gemaaid of niet? Zou ik dat wel doen, ja.

0: Het is geen carnaval hoor.
1: Nee.
0: Doe even rustig, joh. Hey. Goedemiddag. Plaatje Gande richting de camping. Ja. Klaas Vaak en Sylvia dus. Gaan we even doen met de Koemba Dance Band. Terug in de tijd. En de Son of Jamaica. Ja. Daar schijnt hij. Maar hier schijnt hij ook, hè. Af en toe is er even een wolkje ervoor. Ga weg met die wolk.
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Stared my idol, Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream. A dream of blue seas, white sand, paradise.

En het plaatje ging even de ronde in voor Klaas Vark en Sylvia vanaf de camping. De Koemba Dance Band en de Son of Jamaica. Hij heeft gras gemaaid op de camping, ja. Hij heeft een foto gestuurd. Ziet er weer strak en gelikt uit, Klaas Vark. 12, 2, 4. Deze ook even voor jou. En

0: Klaas vaak gedraaid natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Nou, ziet hij weer gelikt uit, Klaas vaak. Ik kan niet anders zeggen. Nee.
1: Ja.
0: Ik bedenk me haast.
1: Ja.
0: Volgens mij heeft hij het gewoon gekamd.
1: Ja.
0: Ziet er zo strak uit. Ongelooflijk eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja, dat kun je niet zien op de radio, hè.
1: Ja.
0: Luisteren.
1: Ja.
0: We gaan naar Amsterdam. We gaan naar Ali. Goedemiddag, Ali. Draai maar een eigen keus van BZN. En ze luisteren bij je via internet. Dat doe je goed, Ali. Dankjewel. Ik heb de band Zonderdam voor je erbij gezocht. En dat ga ik doen met Justin Illusion. Hopelijk is hij goed, hè.

En dan heb ik Jan Heikamp op het lijstje staan, want die luistert ook al gelijk mee. Hè. Alleen, die heeft nog geen verzoekje ingediend. Dus ik weet niet of er nog komen gaat, Jan. Anders ga ik gewoon even wat uiteraard voor je mee. Hè. En anders dan tik gauw eventjes. Oh ja, ik kom eraan, maar dan schuift hij gelijk.

de laatste nieuwe single van Wesley Bronkhorst. En ik drink rosé, zo heet hij. Ja. En daarvoor draaiden we Just an Illusion, BZN op de radio. Even tijd voor Adem.

En dan gaan we natuurlijk naar Jan Heikamp in de Veenendaal. Gisteravond was hij er ook weer, hè? Ja, wij zijn clubpie. Dank voor de plaatje en de babbels, maat. Voor gisteravond, hè? Ja. Doe zomaar even wat lekkers voor jezelf. Dankjewel voor Ada Enze, Peter en Judith, Jozef en Christine uit Reuver, Mark van den Burg, Jannie Albers, Hanny de Roos, Dina vanuit Barneveld en de rest wat allemaal lekker luistert. En speciaal even voor Mark. Sterkte vanwege heen gegaan van zijn

Gisteravond Radio Nova en Ariane. Je zijn erbij. Kun je die ook voor mij draaien morgenmiddag? Hij staat klaar, hè? Ik heb hem er gelijk ingezet. Zo ben ik dan ook wel weer. Anders vergeet ik het weer, hè? Ja. Eerst even duo de Corona's. Terug in de tijd en het ruwe veen.

plaatjes ook even draaien. En ja, mooi blokje, vriend. Dankjewel, Jan. Voor Elian in Arnhem. Goedemiddag, Elian. En dat gaan we natuurlijk doen met je favorieten. De Moonlights vanuit Groesbeek. En het plaatje wordt ook even gedraaid voor een studio, dat weten we. DJ Rico, gisteravond nog aan de radioland. Tot een uurtje of half één vannacht. Ja. En de plaatje gaan ook richting Robert-Jan van Binnenkamp Atlantic vanuit Wapenveld. Goedemiddag, Robert-Jan. De man achter de non-stop muziek natuurlijk en het hele gebeuren. Jingles en van alles, ja. Doet ook van alles, hè. Ja. En natuurlijk ook het geluid en de techniek achter Radio 1224. En zelf ook af en toe eens een keer aan de radioband.

Jan Heijkamp natuurlijk succes al daar, hè? Ja. Met het badderen en de huishoudelijke klusjes doen. Hoort er allemaal bij, hè? Ja.

0: Radio 1224.
1: Ik versta er niks van.
0: Radio 1224.
1: Ik versta er niks van. Yep. Weet je wat je doet? Bel straks maar een keertje terug.

City Boys op de radio en 7 dagen lang. Dat is een hele week, hè? Ja. En dan plaats je even uit voor Elian in Arnhem. En ook voor Studio de Betuwe, Rico. Maar dan plaats je ook even voor Robert-Jan van Bennekom de Lentik. In Wapenveld, hè? Ja.

0: Ja, de verkering van Elian gaat goed, hè?
1: Ja.
0: Daar zijn we blij bij, Elian. Nu schuift hij de ene week slaapt de ander en de andere werken. Dus ja, dat is niet zo handig. Maar voor de verkering al niet, hè? Nee. Voor de ruzie wel, Elian. Ja. Ja, je hebt ons samengebracht, schrijft hij. Ja, inderdaad. Nou ja, ja, ja. Niet helemaal. Hè. Ik heb een beetje geholpen. Zo is het toch. Ja. Zijn collega's en ja, hij durfde de stap niet te zetten, maar ik heb even een duwtje in de rug gegeven. Dat mag toch? Ja, vind ik wel. Vind ik wel. We gaan naar Mark van den Burg in Culemborg. Alhoewel, ja, plaatje heb ik nog niet klaarstaan, beste Mark. Maar ik ga mijn best natuurlijk doen. Tussentijds gaan we even het spiegelplaatje van de week draaien. Die is van Manuel en Spreid mijn vleugels. Mooie plaats, ja. Wil je even een verzoekje van Mark van den Burg binnen we bij u. Net thuis van moeder Snel. Te hebben begraven vandaag. Dat is de extra droevig natuurlijk. En ja, je weet dat het eraan komt. Alleen ja, wanneer en hoe en wat. Het is altijd maar keizwaar. Ik weet er alles van helaas. Ja. Draai voor jezelf een mooie plaat en voor Ara. Gaan we doen. Voor het hele team. Radio 1224. Jan Heikamp, Peter en Judith. En Jannie Albers en de groeten van Mark van den Burg. Vanuit het mooie Culemborg schrijft hij zelf altijd. Ja.

jij een plaatje ook van Tina Rosita, De Twee Engelen. Als je die mee zou willen draaien. Ik ga voor je op zoek, want dat heb ik helaas nog niet gedaan. Ik was druk aan het appen met iedereen, dus ja, beetje lui eigenlijk vandaag. Ja, sorry, maar ik ga hem erbij zoeken. Mocht het niet gelukken, dan draai ik wat anders voor je. Hè? Goed? Eerst even het spiegelplaatje van de week. Manuel dus. Spreid mijn vleugels.

0: spiegelplaatje van de week. Dit is die spiegelplaatje der Woche.
1: Dit is het
0: spiegelplaatje, spiegelplaatje, spiegelplaatje.
1: Dit is het spiegelplaatje van de week.

klein beetje stil van mij. Ja. Mieke Telkamp, waarheen, waarvoor? En Tina Rosita, twee engelen. Prachtige plaat met verhaal en waarheid. Eigenlijk nooit gedraaid, hè, beste Mark van den Burg. Maar voor jou, speciaal voor jou. Tuurlijk gedraaid, ja. Alles maar aan eer.

Ja, met de aandacht van de Moederdag morgen, denk je toch? Ja. Denk je toch? Met weemoed aan je eigen moeder, toch? Absoluut. Dat hoort helaas ook bij leven, liedjes met een lach en een traan hier bij Radio 1224.

En dan gaan we naar volgende verzoekje. Komt af vanuit de Reuver, ja, Limburg. Goedemiddag. DJ de Arizona specialist. DJ Wout de Wit achter de knopjes en de schuifjes. Ja. Topper, laat die mooie plaatjes maar uit de pan springen. Graag een plaatje voor Ada. Voor Peter Holland, Judith en onze vrijdagavond specialist Jan Heikamp natuurlijk, hè? Ja. Van de Piratenclub. Graag een plaatje van de Shake. Met Toujours Je T'aime. Zo. Succes, topper DJ. Met je mooie uitzending. Ahoy. Groetjes vanuit Reuven. Ja. Groetjes terug vanuit Veenendaal. Ja. Dankjewel, Jozef en Christine. En ja, we gaan hem zeker draaien natuurlijk, hè. Ja. De Shake op Radio 1224. Goedemiddag. Ik ben er voor je tot dan 6 uur op Radio 1224.

0: Je kunt bijna niet raden van wie de laatste nieuwe single is. Lost First, zo heet die. Het waren de drie J's, ja. Een keer reggae, muziek, ja. Vind Klaas vaak ook wel lekker, volgens mij, hè?
1: Ja.
0: De plaatje heeft geleid richting Reuver, Jozef en Christine. Was perfecte Frans, geloof ik.
1: Ja.
0: Ja. Wie oui, oui, monsieur. Toujours je t'aime. Shake, draaien we. Aangevraagde plaats. Lekker hoor.
1: Ja.
0: We gaan naar de...

Hij zegt, goedemiddag, Jurk. Eerste meneer, hallo. Ja, goedemiddag, meneer de boekendier. Draai maar 4 keer 3 voor mij even, als je wil. Geef mij geduld voor het hele Radio 1224 team. Gaan we doen, Stef. Sterker nog, hij staat al klaar

En je weet het natuurlijk, hè, op de zaterdagavond, onze zaterdagavond specialist hier van de Radio 1224. DJ Peter vanavond, hij is er iets voor achter voor je. Tot dan 11 uur op de zaterdagavond op verzoek. Gaan we houden, Golden Oldies, Nederlandstalig, piratenmuziek, instrumentaal, Duits. Hij gooit van alles door, Elkander, ja. Zoals het hoorde, het allerlekkerste komt altijd boven. Zo is het. Vanavond is je dus weer op de radio. 1224 op de antenne. En natuurlijk via het wereldwijde internet. Peter Holland is zijn naam. Vanavond dus op de radio 1224.

En natuurlijk morgen op de radio een uurtje met Robert-Jan van Middelkamp de Lendik. Hij is er voor je tussen 1 en 2. De zondagmiddag. En geen Klaas Vaak dus, morgenmiddag. Is lekker op de camping. Ja. Vanaf een uurtje of 10 op de zondagavond wel de hekkensluiter van je weekend.

En de blaadje heeft gereid richting Blokzijl, hè? Ja, voor Stef en Joke. De boekenier, de hijgregels en wat een geluk. Hij wilde 4x3 horen, geef mij geduld.

0: En volgende plaatje ga ik ook even draaien. Speciaal voor Joop Ruitenbeek daar in Lunteren.
1: Ja.
0: Maar ook even voor Peter Holland en zijn Judith uiteraard.
1: Ja.
0: En dan schrijft hij I love. Niks, geen carnaval. Move. Ja. Holland is binnenwoud. Hij klinkt weer lekker op de zaterdagmiddag, vriend. En DJ en trucker. Collega, ja. Hoe is het met de DAF, Peter? Nou, ik heb alweer bij de garage opgehaald vanmorgen, ja. Motorstoringslampje van de week weer, ja. Uit laten zetten, donderdag en ja. Dan ging die gistermiddag weer aan, hè, ja. Nou ja, het is wel opgelost, zullen we zeggen. Van een paar gebenden, ja, maar ja. Hij klinkt weer lekker op de zaterdagmiddag, schrijft hij dus. Wouter, draai me even wat mee namens mij en het hele feestteam. Voor jou, Wout, dankjewel voor Ada en Judith. En verder voor alles wat lekker meeluistert. Dikke hit, schrijft hij. Vanuit Veenendaal. Ah, deze even voor jou, zoals gezegd. Ook voor Ruitenbeek.

0: En daarvoor draaiden we Hollands Glory en de Radio De Vrije Piraat. Ja. Even geleid voor de vrije vogel van Radio 1224.
1: Ja.
0: Peter Holland. Vanavond is hij er weer. Met donderend geweld. En dat doet hij altijd het eind van de show. Peter, ik ga slapen. Zegt hij, ja,

schrijf ze graag een paar mooie plaatjes voor jezelf. Peter en Judith, Jan Heikamp, Jozef en Christine, Mark van den Burg, het hele team van de Radio 1224 en voor mezelf. Veel draaiplezier namens Ada. Dankjewel, Ada. Het plaatje gaan die kant uit, natuurlijk. En ik weet dat je het mooi vindt. Even terug in de tijd met Rommy. En daarna weer een nieuwe plaat. Kelvin Horsch, zo heet hij. Tot de morgenzon. Eerst even Vraag het aan de Zee. Rommy op de radio. Zet hem maar.

Kelvin Horsch en Amigo, tot de morgenzon weer schijnt. Ja, nieuwe plaat op Radio 1224. En even gereid voor Arne Hensen en Rommy gereid. Vraag het aan de zee, terug in de tijd natuurlijk, hè? Ja. Ja. En ja... Ik kreeg nog even een berichtje van Klaas Vaak. Ik had het over de DAF. Ja, een paar sensoren nu al kapot, zeg maar. Hij is goed 3 maanden oud, de DAF. Dus dat is erg snel. Maar Klaas Vaak schrijft... Ik heb het bij mijn elektrische Opel alle lapjes zwart gemaakt met wanden vaste stift. Ja... Dus geen waarschuwingen omtrent de lampjes. Gewoon zwart maken, dat is ook een idee, ja. En overigens, Judith heeft de sleutel van de radiostudio. Oh jee. Komt die er nooit meer uit, hè? Nee. Die Peter Holland, ja. Ja. En ook George en Miranda, goedemiddag daar in Breda. Dat is niet helemaal waar, want ze zitten in de auto richting Katwijk. Kalleman, komt goed, schrijft hij. Maar ja, als jij mee gaat zingen, dan slingert hij alle kanten op, hè.

Goedemiddag Wouter, schrijft George. Weer voor iedereen een plaatje draaien van Herbert Verhagen. Een lach en een traan. Draai maar mooi mee, mooie tekst. Knalse kerel, dankjewel. Alleen ik moet hem nog wel even opsnorren. Ik lees het nu pas, ja.

Anwar, die was het lang zal ze leven aan het zingen. Dat is een mooie stem. Je kan goed zingen. Ik bel je even in de uitzending. Begon ze hem te knijpen. Bel George maar, want ik moest zo weg. Moet nog even douchen. Denk ja. Maar helemaal heb je gelijk hoor. Ja, absoluut. Die denk je ja, al doei. Ga mij niet bellen, hè? Nee. Ik had het zo gedaan, hè? We gaan eerst even naar België. Gaan we doen met Paul Severs. Deze vind ik mooi van hem. Rocky.

0: Voilà, muziek van Herbert en een lach en een traan. Op de melodie van BZN en Blue Eyes, natuurlijk hè. Ja. Plaatjes even gedraaid en aangevraagd door George van Dongen. Studio 16 in Breda natuurlijk hè.
1: Ja.
0: Vanmorgen was hij hier op de zaterdagmorgen tussen 8 en 11. En tussen 11 en 2 uur, Lady Miranda.

En dan gaan we naar Goedemiddag. Mariel luistert momenteel mee. Ja, doe je goed, hè, Mariel. Plaatje natuurlijk voor Elian ook.

Ze is net wakker volgens mij. Goedemiddag. Begin mijn op luister mee. Dus ja, ik denk dat je dan net wakker bent als je zo schrijft. Kan het mis hebben. Briel, in ieder geval, goedemiddag. En de blaadjes ook die kant uit. Als ik je zie, staat klaar. Lucas en Gea op de radio.

0: Radio1224.nl.
1: Nou, deze moet je hebben. Nee, ga weg. Deze moet ik hebben, joh. Ja. Als ik je zie, had ik het over, toch?

0: muziek van Willem Rijk en Zomaar Ineens. Ja, nieuwe plaat. En daarvoor draaiden we Lucas en Gea voor Mariel. En natuurlijk ook voor Eliam, hè.
1: Ja.

0: ik heb zo'n mooi plaatje gevonden.
1: Ja.
0: En dan denk ik toch, ja, ja, ik kan niks anders zeggen dan mijn ex.
1: Ja.
0: Het is niet anders. Ja. Dus ja, ik ga het plaatje even draaien. Rick Hoogland. Die zingt hem.
1: Ja.
0: En die heeft het over Jeetje Mina.
1: Ja.

waar moet dat heen? Ja. Waar gaat het heen? Geen idee. Ik weet wel, het is 5:01. Goedemiddag. Tot dan 6:00 ben ik bij je nog een uurtje te gaan voor je. En zometeen ga ik ze even draaien voor Ina in Wapenveld. Ja. De buurvrouw van Robert Jan, hè? Ja. De Lendik, ja.

Mark van den Burg ligt lekker op de bank daar. En die schrijft je, het rijdt toch tot 8 uur, Wout? Nee. Kun je iedere week wel proberen, maar nee. Dat gaat niet worden, nee. Moet ook eten, ja. Ina schrijft, hoi. Graag een plaatje voor Marcel en Janneke. Berend en Didi. Onze suikerkoning de zwarte tulp met een lachpoppetje. En voor jou en Ada en Lentig. En de groetjes namens Ina. Plaatje komen er aan, Ina. Maar deze is niet voor jou, hè. Volgende plaatje komen er aan. Eerst Rick Hoogland. Ja.

De Wico's, de IJsbeer 2.0, hè. En daarvoor het Radio Ensemble en Bella Donna. Even geleid voor Ina, daar in Wapenveld. Hopelijk waren ze weer goed, Ina.

dan gaan we naar Peter van Roekel in Ede. Goedemiddag, Peter. Hallo, draai even een blaadje mee van Arne Jansen en Meisjes met rode haren. En een blaadje van Frans Bauer. Voor alle luisteraars en alvast bedankt. Namens Peter van Roekel in Ede. Dankjewel, Peter. En ik heb ze erbij gepakt, hoor. Arne Jansen komt eraan.

0: laatste verzoekje in de rij. Als ik niemand vergeten ben, hè, uiteraard. Anders meld het even als ik je vergeten ben. Ja. Oh nee, ik heb er nog eentje klaarstaan voor Jan Heikamp. Moet er nog even wat roodveldmeuk, schrijft hij altijd. Ja. Maar ja, Jan, help me dan een klein beetje. En dat heeft hij gedaan, hè?
1: Ja.

Toevallig nog even een klein regeltje meegekregen van Erik Radio de Goudvink vanuit Kesteren. Ook weer prima, prima Erik. Moet ik ze wel instarten, ja. Frans Bauer.

Arne Janssen, geluid en aangevraagd door Peter van de Roekel. Meisjes met rode haren. Hey, rooien. En daarvoor hadden we Frans Bauer. En heb je even voor mij... Oh.

Jan Heikamp die schrijft, doe dan maar even een lekker blokje roodveldmeuk. Ja. Voor jezelf, dankjewel voor Ada en ze. Peter en Judith, Jozef en Christine. En de rest wat nog lekker meeluistert. Zijn er nog genoeg, Jan? Ja, absoluut. Ben ik blij mee, hè? Ja, absoluut hoor. Ja, wat is Roodveld meuk dan exact? Want we horen Jan, Han Welletiek, Mark en Dave, Peter is Zilver. De Bongino. Nou ja. Ik heb in ieder geval wat voor je klaarstaan. Mark en Dave komen eraan. En Han Welledijk. Hopelijk zijn die goed, beste Jan. We beginnen met Mark en Dave. En ik kan mijn ogen niet geloven. En je termen, Han Welledijk, een van mijn favorieten van hem.

Ja. Jenny, Tom, het is allemaal wat. Nou. Sterkte aan die kant, Caliban. Blijf lekker luisteren aan de radio natuurlijk. 12-2-4 is er ook voor jou en mij natuurlijk. Hè. Ja.

plaatje voor Jan Heikam. Komen eraan, hè? Ja. En voor Mark van den Burg nog even een lekkere polkaartje aan het zoeken. Even wachten, Wout. Tukkerig is nog niet klaar.

Han Willedijk op de radio. Je t'aime. En de plaatje heeft gedraaid voor Jan Heikamp in Veenendaal. En dan gaan we wat muziek draaien van de Palomieke Spatsen. Voor Mark van den Burg.

0: Bob Medley. Even gewijd voor Marietje van den Burg natuurlijk, hè. In Culemborg, ja. 4 minuten 54 en 7 seconden.
1: Ja.
0: Nou ja, vooruit dan weer, hè.

0: krijg zelfs nog een verzoekplaatje vanaf de Canarische eilanden, zeg maar.
1: Ja.
0: Alleen foei, foei, foei. Dikke, dikke, dikke foei. Want ze schrijft Wout met een D. Nederlands gaat me niks schelen. Wout, weer een plaatje draaien van Jannes voor jou en Ada. En de rest wat allemaal lekker luistert. En de groetje van de Canarische eilanden. Alvast bedankt. En een dikke kus, schrijft ze. Dankjewel, Kobi en Rien. Fijne vakantie natuurlijk al daar, hè? De Canarische eilanden. Ik ga van de zomer ook alleen. Ik weet niet of het veel verschilt met de Canarische eilanden, Canarische weilanden. Ik weet, geen idee, geen idee. Dankjewel en ja, gaan zeker even Jannes draaien. Mag ook nog even naar Renen. Goedemiddag, DJ Wout. Zoek zelf maar een mooi plaatje uit voor jullie samen. Voor Jan Heikamp en iedereen op de luistertour. Succes met het draaien. En de groetje van Honey de Roos uit Renen. En voor jullie samen een fijn weekend gewenst, schrijft ze. Ah, er kan niet gebeld worden. Ik had die via WhatsApp volgens mij nog vorige week uitgelegd. Maar ja. Ja. Nee, Rien, dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan niet. Dankjewel, Hanny de Roos. Ze is net thuis van boodschappen doen. Ja. Moet nog gebeuren, hè? Ja. Ook voor jou, beste Hanny, liggen de plaatjes klaar. Hommy en Emmy komen eraan, terug in de tijd en rozen zijn rood. Prima ontvangst, 3500 kilometer hier vandaan, hè.

muziek van Jannes en ik zing als de zon schijnt. Ja, lekker blijven zingen daar op de Canarische eilanden. Dankjewel en natuurlijk. En nog een hele fijne vakantie gewenst. Ja.

0: laatste nieuwe single van Henk Damen. Word nou niet verliefd, zo heet die. Ja. Ik heb er ook nog eentje gevonden van Erik Bos.
1: Ja.
0: Die heeft er ook eentje gemaakt. En ja, weet je hoe die heet? Mijn papegaai zingt Jolien.

ja. Erik Bos draaide we en maar papegaai in Joling. Ik weet ook niet waarom. Ik ken er wel eentje en die zingt bij me Frans Bauer. Ja. Dat is een heel ander verhaal, hè. Ja. Hé, hey, dit was weer voor deze keer op de zaterdagmiddag voor 9 mei 2026. Was de Arizona aan de radio 1224 natuurlijk. Vanaf iets voor 2:30. Ja. Met vooraf George van Dongen en Lady Miranda. Tot dan iets voor achter. Komt Peter Holland live tot die tijd even de non-stop muziek van Robert-Jan van Bennekom de Lentik. En dan iets voor achter gaan we weer los natuurlijk. Ja. Tot de klok van 11 uur vanavond. DJ Peter.

Wout alvast weer bedankt voor de mooie klanken vanuit Veenendaal. Het was weer genieten, ouwe piraat. Ahoy, namens het hele feestcommissie. De groetjes daar aan de basis, Peter. En ook George van Dongen, die schrijft... Hey kerel, dank voor de muziekjes en de gezelligheid. We zijn in Katwijk aangekomen. Wel even achter in de wagen een deurtje wezen doen, hè. Oh, lekker, hè, George. Ja. Maar de radio stond aan, Miranda en Jarno hebben ook genoten. En daar ben ik blij mee, hè. Absoluut. Fijne tijd in Katwijk, kalm aan, hè.

Ook Jan Heikamp die schrijft: dank voor de plaatjes, maat. Smakelijk eten en een fijne avond verder. En tot de volgende keer maar weer. Dankjewel, Jan. Fijn weekend. Dankjewel voor de gezellige uitzendingen en een fijn weekend. Heb ervan genoten. Schrijf Jenny Tom in Kesteren. Graag gedaan.

0: Dankjewel, schrijf George. En de groetjes daar, dankjewel. Namens Wout en Ada, natuurlijk bedankt voor het luisteren weer. Produceren, hè. Amateurs, luisteraars, de groetjes maar weer. En tot volgende week, zaterdagmiddag, 2:30, ben ik weer bij je. Hallo collega's, natuurlijk hier op 12:24. Veel succes en plezier, hè.
1: Ja.
0: Nog wel smakelijk eten allemaal. Fijne zaterdagavond. Goed weekend nog. Tot straks bij Peter Holland, hè. Bye.

Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.

0: En dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De protesten van zo'n 200 demonstranten verliepen verder zonder grote incidenten. In en rond Ter Apel was veel politie aanwezig vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde. Actiegroep Defend Netherlands had een protest aangekondigd, maar kwam uiteindelijk niet naar Groningen. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij won meer dan 1000 zetels en wordt vanuit het niets de grootste in veel Engelse gemeenteraden. Ook de Liberal Democrats en de Green Party wonnen, terwijl de Labour-partij van premier Starmer juist enorm verloor, maar hij zegt niet op te stappen. Farage noemt het een historische politieke verschuiving en ook het einde van het traditionele tweepartijenstelsel. Het Amsterdamse House Festival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. De gemeente trok de vergunning in omdat een geplaatste tent niet was goedgekeurd. Volgens de rechter was dat besluit terecht vanwege zorgen over de veiligheid. Het festival zou zo'n 20.000 bezoekers trekken, maar is inmiddels afgeblazen. De organisatie zei dat er al maatregelen waren genomen om de risico's van de tent te beperken. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Zijn partij behaalde bij de verkiezingen een ruime meerderheid in het parlement. En daarmee komt

0: muziek van onder andere...
1: The Boards People, Whiskey and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band.
0: En meer.
2: Ja, ladies and gentlemen, thank you very much.
0: Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
3: Let's go!
0: Radio 1224.
3: Altijd piraten it.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
3: Luister mee!
0: Via de middengolf op 1224 kHz.
3: Radio 1224.

0: Joop op zijn bakken, je luister raak en blij.
1: Attentie, attentie, illegale Joop. Dit is de lange lijn, de lange lijn. Je komt hier prima binnen, man. Als een baksteen.
0: Hé, hey, die lijn. Dat is een lange

0: Wat van mijn schoonmoeder? Zou je wat vertellen?
1: Deze zender van
0: ze hebben laatst mijn schoonmoeder gepakt, hoor, met de 40 kanalen. Ze hebben er nog maar één over.

0: dat die rood is, ze staan al bij mij binnen namelijk. Nou, wat denk je? De Witte Muizen.
1: Wat een mooie muziek.
2: 12-2-4.
1: Goedenavond.

0: jij luistert 12-2-4.
1: Weerbericht. Het is helder op veel plaatsen en regen valt er niet. De zwakke tot matige wind komt uit het noordoosten. Ook komende nacht blijft het droog met temperaturen van zo'n 6 graden in Groningen tot 11 in het zuiden en vlak aan de kust. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags neemt de bewolking toe en tussendoor schijnt de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 12 graden in het Waddengebied tot 21 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige aan de westkust vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Morgenavond kan er in het zuiden nog een buitje vallen. Na het weekend blijft het overwegend bewolkt met af en toe zon en op maandag is er kans op wat lichte regen. Na dinsdag nemen de buien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Luistert Radio 1224.

0: je er gloeiend bij.
1: Wat is dat dan?
0: Ja, ik ben van Esther van de RCD en ik neem uw zender in beslag.
1: Ja, maar dat gaat zomaar niet.
0: Ja, maar je weet dat het niet mag. Dus ja, maar, kom op.
1: Ja, maar
0: meneer
1: Van Essen.
0: Ja,

Ja, Samantha Steenwijk. Het is nooit te laat. Voordat je Robert-Jan bellen gaat. Ja, soms is dat dan nodig, hè. Robert-Jan, dankjewel, kerel. Deze is voor jou. Lekker meezingen. Justin de Wild.

Nieuwe plaat van Just in the Wild. Cheerio. Hey, meegedraaid hebben Robert-Jan van Bennekom. De technische man. Wat moeten we zonder die man? Een feestje hier op 12 en 4. Goedenavond, dit is Peter Holland. Let's have a party. The Rumbos.

Wat een feest hier op 12-2-4 met Jetty Paletti, Kees Rami Vida. Goedenavond mensen, mijn naam is Peter Jolland. Een bakherrie hier vanuit Veenendaal.

0: Ja, lekker. Lekker, doe maar.
1: Oké, we gaan beginnen. Alle jongens en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit je zakken. We gaan een beetje herrie maken.

Ja, een bijzondere goedenavond. Ah, je hebt het vast wel gehoord. Je bent afgestemd. Radio 12.4. En dan allemaal op internet. En via de middengolf op de 1224 kilohertz. Vanavond kunt u luisteren naar Studio 1. Petertje Holland vanuit Veenendaal. En om 8 uur gaan we beginnen met de show. Over een paar minuten begint het echt. Ja.

Wil jij een verzoekje horen? Dat kan allemaal hier op Radio 12.4. Doe dat via WhatsApp 06 82 77 2405. Maar natuurlijk mag het ook via internet www.radio1204.nl. En druk op de verzoekbutton. En dan krijg je het hier op mijn scherm. Het is wel zo, via WhatsApp is het wat leuker even met elkaar communiceren. Met de DJ, samen met de luisteraar. WhatsApp 06 82 77 2405.

0: Hier spreekt de kapitein van de nacht. Peter Holland aan de knoppen. Handen in de lucht, want we gaan beginnen.
1: Onder de sterren zijn.
2: Zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag.

Een hele goede avond, lieve mensen. Dit is Radio 1224. Met andere knopjes vanavond, Petertje Holland. Ja, die doet maar wat. Dan schuif je hem laag, schuif je naar boven. Het maakt allemaal niet uit. 18 graden hier nog in Veenendaal. En wat hadden we weer een mooie dag vandaag. Heerlijk. Mensen, wil jij een verzoekje horen? Dat kan allemaal hier op de Radio 1224. Doe dat via WhatsApp 06 82 77 24 05. En we hebben vandaag geen reserve gedaan, nee. Mensen, kom er gezellig bij en vertel het voort natuurlijk. Radio 1224.

Ja mensen, de WhatsApp begint al lekker door te stromen. Daar ben ik wel ontzettend blij mee natuurlijk. Hele goede avond, Jan van der Brink daar in het prachtige Renen. Ja, Jan op de bult. Hele goede avond hier in Veenendaal. Nettie en Jacobsen zijn er ook bij. Gezellig, gezellig, gezellig. En ook in Overberg wordt er meegeluisterd tijdens de barbecue. Willem de Leeuw, goedenavond. En waarschijnlijk ook Jacqueline. En ook in Terneuzen wordt er meegeluisterd. Ada en Bart Serli, goedenavond. Gezellig dat jullie lekker meeluisteren. Naar het signaal uit Veenendaal natuurlijk. Hele goede avond in Ede, Mees van Harren. Hij is er ook weer bij, gezellig. We gaan er weer tegenaan, Mees, vanavond. We maken weer een boel van een potje. Nee, we maken het gewoon lekker gezellig, jazeker. Hele goede avond hier in Veenendaal. DJ Wouter Wit, onze zaterdagmiddagspecialist. Die luistert gewoon mee naar de zaterdagavondspecialist. Dat hij daar nog tijd voor heeft, ongelooflijk. Hele goede avond daar in Limburg, Hans Limburg. In Reuver. Goedenavond Jozef en Christine. Gezellig dat jullie ons weer gevonden hebben hier op 12.04. Volgens mij de hele dag al zo'n beetje. Ja, maar moet je ook zonder 12.04

Hele goede avond in Ede, DJ Ab van Arm. De DJ van Radio Terranova natuurlijk. Luister ook lekker mee naar Peter Holland op de zaterdagavond. En ook in Barneveld wordt lekker meegeluisterd. Dina van Ouwendorp, goedenavond. Luister gezellig mee, ja. En ook in Blokzijl. In Blokzijl zetten ze gewoon met oortje aan de radio, hè. Goedenavond, Stef en Joke. Oftewel, Stef de Boekenier, natuurlijk de zondagochtendspecialist van Radio 12.4. Nu tijdelijk even niet. Maar hij luistert lekker mee. Dankjewel, Stef, voor jouw berichtje. En blijf erbij, kerel. Hele goede avond, Peter Verroekel in Ede. Die meldt zich ook net aan, hè. Gezellig, Peter. Leuk dat je erbij bent, natuurlijk, hè. En ook in Breda wordt er lekker mee geluisterd door George van Dongen. Goedenavond, kerel. Oh, volgens mij schrijft hij juist, ik kan niet meeluisteren. Hij stuurt wel een berichtje, ja. Die George, ja. Mensen, het is een hele gezellige zaterdag. Vanmorgen om 8 uur begon diezelfde George van Dongen hier op de radio natuurlijk. Voor de tweede keer bij Radio 12.4. Gevolgd door Lady Miranda. Natuurlijk ook Studio 16 in Breda. Die draaide van 11 tot 2 met haar mooie Vlaamstalige muziek. En toen houden we even een half uurtje rust. Ja, de non-stop stond erop, hè. En toen om 2:30. Och jee. Het kabaal uit Veenendaal, verzorgd door DJ Wouter Wit. Dankjewel, Wout. Ja, Wout was er tot aan de klok van 6 uur zo'n beetje volgens mij. En toen een paar uurtjes non-stop. En nou weer kabaal uit Veenendaal, Studio 1. Peter Holland tot aan de klok van 11 uur. Ben ik bij jou. Wil je een verzoeknummertje indienen? Dat kan allemaal via WhatsApp 06 82 77 24 05. En natuurlijk mag het ook via de website www.radio124.nl. En druk op de verzoekjes button. Nou, kind kan de was doen toch, ja. Makkelijk. Ook een hele goede avond daar in Culemborg. Ook DJ Mark Teddybeertje. Die komt er net bij, hè.

Ja, maar gauw open, mensen. Het weekend voor de deur. Laat het binnenkomen, ja. Ja, mensen, het is zaterdagavond, de 9 mei 2026. We zijn hard onderweg naar de zomer toe. Ja, maar we hebben toch al een mooie dag gehad, hè? We worden verwend, ja.

Ja, ik heb een hele nieuwe plaat klaarstaan. Op de draaitafel, zullen we maar zeggen. De nieuwe plaat van Leon Basley. In een klein café. Die gaan we draaien naar deze mooie instrumentale plaat. Ja, ik heb allemaal voorgeluisterd. Prachtig plaatje geworden. En ik had ze ook even medegedeeld dat hij meegedraaid wordt hier op Radio 12.4. En kreeg gelijk leuke reacties terug. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Dankjewel Leon. En dankjewel Manuela natuurlijk.

Ja, vanochtend heb ik nog even getwijfeld. Ik denk, zal ik die auto wassen? Ik had het donderdag nog gedaan. En ja, dan kom je vrijdagmorgen buiten, denk je, nee hè. Ik heb een blauwe auto en deze is weer geel. Gadverdiri. Mensen, die nieuwe staat klaar van Leon Basley. In een klein café hier op Radio 12 TV. 12 TV, een mooi primeurtje.

Ja, die hele nieuwe van Leon Basley in een klein café. Wat is er een heerlijke plaat, mensen. En je hoort hem hier voor de eerste Radio 12.4. Dit is een nieuwe van Niels Korshuizen met Gitana. Goedenavond.

Ja, over leuke blaadjes gesproken, mensen. Niels Kershuizen. Kitana, wat een leuke plaat. We gaan nog een nieuwe doen. Tino Martin met Jong en Dom. En dat zijn we allemaal geweest, hè? En misschien zijn we nog steeds dom. Ik weet het niet. Ik wel in ieder geval. Ik praat even voor mezelf. Goedenavond. Luister lekker mee.

Ja, het komt allemaal bekend voor, het plaatje. We zijn allemaal jong en dom geweest. En sommigen zijn gebleven. Waaronder ik, Peter Tjolland, ja. Dit was Tine Martin. Dit is een nieuwe van Jeroen van Zelst. Griekse nacht.

0: Ja, deze ook lekker, hè? Jeroen van Zels met Griekse Nacht. Dankjewel, Jeroen. Goed bezig, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: Ik heb verzoekje nummer 1 klaargezet. En verzoekje nummer 1 kan zo van de bult afrollen, hè? We gaan even scrollen. We gaan naar Jan van der Brink het reden. Ja, als die Jan begint te kletsen, dan moet je een stukje terugscrollen, hoor. Ja, die Jan heeft ook een filmpje gestuurd van Peter Gillis en Ali B. Hij blijft van de gek, hè? Ja, ja. Oh ja, ik heb het gevonden, hè? Jan van der Brink, die schrijft me Hardy Peter. Ik zeg Hardy Jan. Hoe is het? Hij schrijft Let's Dance van Chris Montes. Kan dat nog wel om 20:33? Nou, hoe worden we komen aardig in de buurt, Jan, hè? Jan heeft een gevoel voor tijd. Ik weet niet wat het is met hem, maar... Ik denk dat dat wel gaat lukken, Jan, hè? Is het nog niet te laat voor zo'n snellere plaat? Groetjes, Jan. Maar dat kan makkelijk, Jan. Wel, wel. Het is nooit te laat, hè? Ja, dan wacht even tot het 20:33 wordt. Dan wil Jan hem graag horen. En het is het nu inmiddels op mijn klok, hè? Jan, die mooie plaat van Chris Montes staat voor jou klaar met Let's Dance. Weet je ook welk bouwjaar? Het is al even geleden, hè? 1959, speciaal voor Jan van der Brink in het Bultergerenen.

Ah, lekker plaatje. Chris Montes. Met Let's Dance heeft meegedraaid voor Jan van der Brink uit het Bultekerenen. Hij zegt, er zit wel een lekker hemmontje in. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, wat zit hier dan in, hè? Jan, dankjewel voor jouw verzoek en vraag. En natuurlijk gezellig, hè? Lekker meeluisteren hier op Radio 1204. Even het speakbriefje erbij. We gaan zo naar verzoeknummer 2. Naar Nettie en Jacob hier in Veenendaal.

Ja, ik ben bij Nettie en Jacob aangekomen hier in Veenendaal. En Nettie die schrijft: hoi Judith en Peter. Wil je vanavond een plaatje draaien speciaal voor Judith en voor Teuny? Die was gisteren jarig. En voor alle moeders. Hopelijk krijgen ze morgen allemaal een bezoekje van hun kinderen. Of vrienden. Graag een plaatje van de BZN. Een hele fijne draaiavond. Groetjes en liefst ook aan Judith. En liefst van Jacob en Nettie. Dankjewel Jacob en Nettie.

Ja, ik weet dat Tony gisteren jarig was. Ik weet niet of ze meeluistert. Maar Tony, alsnog van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En we vieren het vanavond nog een keer dunnetjes over hier op Radio 12.4 natuurlijk. Ja.

0: Ja, Teuny, nog van harte gefeliciteerd. En met je verjaardag natuurlijk. Het is de buurvrouw van Netje, Jacob.
1: Buurt en familie rond de buis.
0: Netje en Jacob, ik heb die mooie plaat van de BZN klaar staan. Het is niet de allerbekendste, maar wel een hele mooie. Ik weet niet of jullie hem kennen, maar ik ga voor jullie draaien. Bandolero.

BZM met Bandolero. Draai de mooie plaat even mee voor Nettie en Jacob hier in Veenendaal. Ja, en Nettie die schreef me, hoi Judith en Peter. Wil je vanavond een plaatje meedraaien speciaal voor Judith en ook voor Tony, die gisteren jarig was. Alsnog gefeliciteerd, Tony. En voor alle moeders, hopelijk krijgen ze morgen allemaal een bezoekje van hun kinderen of vrienden. Graag een plaatje van de BZN. Een hele fijne draaiavond. Groetjes, liefst ook aan Judith, liefst Jacob en Nettie. Dankjewel Jacob en Nettie. En gezellig dat jullie natuurlijk weer lekker meeluisteren hier op Radio 12.4. Ik wens jullie een hele fijne avond nog toe natuurlijk aan die kant. Aan die kant van Veenendaal, hè, zullen we zeggen. Dan gaan we zo naar verzoekje nummer 3. Dan gaan we naar Overberg. Maar wat gaat Peter Jolland eerst doen? Die lopen even naar de koelkast. Ja, dat moet ook gebeuren. Ja, dat bedoel ik. Even gauw een 0.0'tje halen hoor.

Zo, het sapje is binnen, hè? Je denkt, wat doen we er lang over? Naar de koelkast lopen we terug, ja. Ik kwam bij Judith tegen, hè, ja. Hier op het gangpad. Eens even kijken, we gaan naar verzoekje nummer 3. We gaan naar Willem de Leeuw in Overberg. Hij schrijft, het lijkt wel een supergeet. Het is toch wat, het is toch wat. Even terug scrollen. Nou Willem, dat heen ook gestuurd zeg. Oh ja, we zijn bij het verzoekje. Goedenavond, schrijft hij. Voor een beetje muziek en gebabbel moet je luisteren naar Peter Holland. Ik lust er weer mee hoor. Hij zit nu aan de barbecue een beetje vlees te verbranden. Oké. Willem, als verbranden liggen te lang op of te kort erop. Ja, te kort op vuur bedoel ik dan natuurlijk, hè. Hij schrijft draaiende leuke mee voor iedereen. Ik neem aan iedereen die meeluistert, Willem. Groetjes vanuit het zonnige Overberg. Nou, Willem, ik weet niet of ik nog steeds aan de barbecue zit. Ik heb wel het liedje daarop gebaseerd in ieder geval. We gaan een liedje draaien van de Broeders Co. Speciaal richting Overberg. Ah, je voelt hem al aankomen natuurlijk. Het is het liedje geworden, Barbecue.

Ja, Willem die schreef een goedenavond. Voor een beetje muziek en gebabbel moet je luisteren naar Peterke Holland. Hey, ja goed hè, Willem. Dan moet je ook roepen langs de weg, hè. Ik luister weer mee, hoor. Zit nu aan een barbecueetje een beetje vlees te verbranden. Maar hij is inmiddels al gestopt, hè. Doe maar, draai maar een leuke mee voor iedereen die lekker mee luistert. Groetjes vanuit het zonnige Overberg. Dankjewel, Willem de Leeuw. Nog een hele fijne avond toegewenst natuurlijk. En bedankt voor jouw verzoekaanvraag. Dan gaan we zo naar Adem en Bart Serli. Ik ben al aan het zoeken naar een plaatje, maar dat is nog even een dingetje. Ik zoek nog even weg.

Ja, ik heb hem al gevonden. Ja, ik heb hem gevonden. En ik moet hem nog even snel in de spelen zien te krijgen. Ja. Even geduld, mensen. Even testbeeld erop. Ja, Wout lacht erom. Doe maar lachen, Wout. Dat heb je wel eens, hè?

Ja, we zijn zover, Ada. Maar goed dat je even doorstuurde ook. Want ik kan hem echt niet vinden. Maar hij staat nu voor je klaar. Even laden. Ja. Ada, daar komt hij aan. Frank Lijf, ik kom eraan. Renesse.

Ja, dat is Frank Lijven. Kom eraan, Renesse. Ja, het is wel een mooie plaats, zeg. Absoluut, hè. We draaien hem even mee voor Ada en Bart Serli in het prachtige Terneuzen natuurlijk.

Ja, dan schrijf ik het plaatje van Frank Lijvers, 2 dagen oud. En Frank zelf woont in de Bruinisse. Dankjewel Ada, ook bedankt voor de hulp natuurlijk, hè. Ik zeg al een beetje magie en een beetje van mezelf. En in dit geval was het een beetje van Ada en een beetje van Peter Tjolland. Het is gelukt, dankjewel. Ja, Ada schreef een goede naam, Peter. Ik wens je een mooie uitzending. Wil je een plaatje draaien? Frank Lijven, kom eraan. En anders een plaatje van Rita Jongen. Javi Escalera met Maria S. Isabel. Voor Bart, Jan Heikamp, Jozef, Christine, Judith. Jezelf en iedereen die lekker luistert naar Radio 12.4. Luister naar jouw mooie muziek, schrijf ze. Dankjewel. Ook voor de luisteraars die naar de 333 meter luisteren op de 900 kHz vanuit Studio IM 900 vanuit Terneuzen. Veel liefs van Ada. Dankjewel Ada. En gezellig dat jullie erbij zijn natuurlijk, hè. En bedankt voor jullie verzoekaanvraag. Ja, na 11 uur draaien ze natuurlijk verder op de AM 900. En dan gaan we natuurlijk ook een stukje van meepakken uiteraard, hè.

We gaan naar verzoekje nummer 5. Ja, die wou toch echt. Even kijken, verzoekje nummer 5. We gaan naar Ede naar Mees van Haren. Ja, Wout, je kunt niet alles zeggen op de radio, hè? Even kijken, Mees, waar ben jij gebleven, joh? Ja, ik heb hem gevonden, ja. Mees, schrijf goedenavond, Peter Holland. Wil je een paar verzoekjes meedraaien voor jou, voor Judith, broertje Ab en Betty... en vrouwtje Sil en alle luisteraars van 12C4? Wil je een plaatje draaien van Normaal, Ik werd het nog goed... en een plaatje van Air Bubble Racing Car. Mooie uitzending voor u, vriend. En hij schrijft, kijk maar welke. Nou, ik heb gekeken welke. Het is deze geworden, Mees. Het is Normaal geworden, Ik weet het nog goed...

Heerlijk blaad van normaal. Ik werd nog goed. Even meegedraaid van Mees van Harren uit Ede. Ja, Mees, die schreef een goedenavond. Peter Holland. En wil je weer een paar verzoekjes draaien voor jou, voor Judith, broertje Appa en Betty. En natuurlijk vrouwtje Sil niet te vergeten. En alle luisteraars van 12.4. Wil je draaien normaal met Ik werd nog goed. Of het blaadje van de Air Bubble Racing Car. Mooie uitzending, vriend. Dankjewel natuurlijk, Mees van Harren. Hij schrijft ook mooi dat je weer helemaal vol zit met verzoekjes. Ja, daar zijn we ontzettend blij mee, Mees. Het loopt ontzettend goed lekker op deze zaterdagavond. Daar ben ik de luisteraars uiteraard zeer dankbaar voor. Mees, gezellig dat je er ook weer bij bent natuurlijk vanavond. En bedankt voor het indienen van een verzoekje uiteraard. Ook een hele goede avond. Ronald Huisman zal ik ook voorbij komen. En ook Jan Heikamp is er ook al een poosje bij natuurlijk.

haar. Ronald die zegt, Peter, ik vertrouw je voor geen meter. Komt goed, Ronald. Eens even kijken, waar waren we gebleven? Ik word zo afgeleid door die WhatsApp, hè? Maar goed dat ik niet in de auto gebruik, want dat komt niet goed met mij. Oh ja, we gaan naar Wouter Wit, onze zaterdagmiddagspecialist. Oftewel een verzoekje nummer 6. Dan gaan we Wouter even bijpakken. Wout, waar ben je gebleven? Ja, dan kan je hem te pakken hoor. Nou, Wouter schreef... Nou, ik vraag vast een lekkere fijne hit aan. Voor jou en voor Judith. Voor Jozef en Christine. Voor Mark van den Burg. Jan Heikamp, voor Ade Hensen. En het hele 12-4-team. Knallen op de zaterdagavond, Peter. Succes weer platenbaar, schrijft hij. Dankjewel, Wout. Ik zeg tegen Wout, gast erop vanavond. Ik zeg, heb ik geleerd van jou. Hij zegt, je hebt veel geleerd, maar het goede komt als jezelf en slechter van mij. Nou, Wout, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Maar dat maakt niet uit. Wout, ik ga voor jou draaien deze mooie plaat van Frans en Monica met Viva La Vida.

Frans en Monica met Viva La Vida. Even meegedraaid voor DJ Wouter Wit. De zaterdagmiddag specialist natuurlijk. Op Radio 12.4. En Wouter Street de zaterdagmiddag van 2:30 tot aan de klok van 6 uur. Ja, ik had nog wat leuks van Jozef. Die zegt, sla Wout maar over. Die had al plaatjes genoeg gehoord vandaag. Nee, dat gaan we echt niet doen. Dat doen we niet, Jozef. We slaan niemand over hier op 12.4, zeker niet. Maar het is allemaal met een gekheid, uiteraard, Wouter. Alles met een gekheid hier. Ja, Wouter Schermen, ik vraag vast een lekkere, fijne hit aan. Voor jou, Judith, Jozef en Christine, Mark van den Burg, Jan Heikamp voor Ade Hense, het hele 12.4-team. Knallen op de zaterdagavond met Peter. Succes weer, platenbaas. Dankjewel, Wout. De platenbaas, ja. Maar dit is ook zo'n lekker stukje muziek, dit, hè. Heerlijk. Daar kan ik nou echt van genieten. Oh ja, Jan van der Brink reageerde nog even op Mees. Hij zegt, racing car is ook leuk. Ja, is ook een mooie plaats. Zeker, zeker. Ja, maar ik moest een keuze maken, Jan. Ja, nou, dan batterijen door op de AM9.

Jozef schrijft, goedenavond. De zaterdagavond specialist DJ Peter Holland. Peter, Oost Gevoel zegt dat het vanavond een knallen wordt. Met mooie muziek en leuke babbels erbij. Wij zijn benieuwd, schrijft hij. Onze voeten willen wel. Puntje, puntje, puntje. Ja. Ik heb het vaak andersom, Jozef. Ik wil wel, maar mijn voeten doen zozeer, hè. Graag vrouw een plaatje aan. Ja, ja, ja, schrijft hij al. Nu komt het. Oh, wacht, is mijn instrumentaaltje bijna afgelopen. Gooi er even wat bij, hoor. Even een blokje op het vuur extra. Huppakee. Graag vragen we een plaatje af. Ja, ja, nu komt het, schrijft hij. François Hardy. Tot zover gaat prima natuurlijk. Met La Machon. Ouya Grandi of zo. Nou, ik heb mijn best gedaan, hè, Jozef. En meer kan ik er echt niet van maken. Ik heb nooit geen Frans gehad op school, hè. Er zat wel een Frans bij mij op school, dat wel. Maar het was niet Frans-Duits, nee, nee, nee. Ik heb alleen een beetje Engels genuttigd. Ook maar een heel klein beetje. Want ik vond het niet leuk. En onze leraar was er nooit. Onze leraar was de hele uren, lesuur was die weg. Hij kan dan wel zeggen, hij luistert toch niet mee. Daar stond hij met de juf te praten, op de gang. Ja, bar en boos, hè. En dan kreeg je huiswerk mee en had Petertje niks van voor elkaar gebakken natuurlijk. En dan moest het weekrapportje weer voor de dag komen. En dan ging hij daar weer een mooi verhaal in schrijven. Peter heeft zijn Engels niet goed geleerd. Nee, Peter had ook helemaal geen les gehad, maar zo ging dat zo'n beetje. Hè. Ik spreek alleen maar Fiends. Jozef en Christine, die mooie plaat van François Hardy staat voor jullie klaar uit 1966. Ik ga niet nog een keer mijn nek erover breken. Komt-ie aan, Jozef.

0: Ja, dat was François Hardy uit 1966. Eens even kijken wie Jozef schrijven, hoor. Nou, Jozef schrijft nou, Peter, niet slecht, hoor. Jij kan beter in Limburgs gaan praten, is iets makkelijker voor je. Dankjewel, hè, Jozef. Oh, wat heerlijk toch zo, hè. Jozef schreef, goedenavond, zaterdagavond specialist DJ Peter Holland. Peter, ons gevoel zegt dat vanavond een knaller wordt. Met mooie muziek en leuke babbels erbij, dankjewel. Wij zijn benieuwd, onze voeten willen wel. Nou, ik ben benieuwd. Die van mij niet meer, hoor. Nou, ik heb gisteren heel veel gelopen, mensen. Ik had de auto even weggebracht voor een APK-keuring. Toen ben ik naar huis gelopen. En toen had ik al een dikke 5000 stappen gemaakt. En je weet het wel, hij is middags weer terug. Weer 5000 stappen. En dat was nog niet genoeg. Toen heeft Petertje nog het een en ander een onderhoud zelf gedaan. De auto vindt hij leuk, hè. Dus en maar heen en weer lopen naar de schuur. Naar de parkeerplaats, naar de schuur. En dan weer een schroefje vergeten. En dan weer een schroevendraaier. Dus ja, gisteravond viel het allemaal mee. Jullie zeiden, nou, als je morgen wakker wordt, dan zal je hier en daar een beetje spierpijn hebben. Ik denk, oh, dat valt wel mee, joh. Maar je raadt het al, hè. Ik kwam vanmorgen bed uit en denk, man. Het lijkt alsof ik in één nacht 10 jaar ouder geworden ben. Nou, vraag ik me af of jullie dat herkennen. Hebben jullie dat dan ook, of ben ik dat de enige die dat heeft? Oh ja, we waren met Jozef natuurlijk bezig, hè. Nou, Jan, niet alles, Jan. Oh ja, Jozef schreef graag voor een plaatje aan. Ja, nu komt het van François Hardy. La Machon, Ouya, Ay Grandi. Voor Judith, Wout, Ada, Ada Hensen natuurlijk. Jan Heikamp, Ada en Bart Serli. En voor jezelf, Peter, dankjewel. Peter, succes met je Sjoen-uitzending. Sjoen-uitzending, hè. Ahoy en hoi. Dankjewel, Jozef en Christine. Bedankt voor jullie aanvragen en gezellig dat jullie vanavond lekker, er weer lekker bij zijn natuurlijk.
1: Wil je een verzoekje horen? WhatsApp dan naar Peter Holland.
0: Ja, dat is wel makkelijk, ja. Als je dat al toch doet, doe dan aan 06-82-77-24-05. We gaan verder met het volgende verzoek. We gaan naar Veenendaal, naar Ada Hensen. Even kijken, Ada, waar ben jij? Ja, Ada schrijft, goedenavond Peter. Goedenavond Ada. Graag een mooi plaatje voor jezelf, voor Judith, Jozef en Christine, Jan Heikamp, Mark van den Burg, Wout en mezelf en iedereen die lekker meeluistert. Dankjewel en veel draaiplezier. Dankjewel Ada Hensen. Ada, voor jou heb ik een Duitsstalige erbij gepakt. Van de Kestel Router Spatzen. Met kleine Annabel. Speciaal voor Ada gaan we deze draaien.

De kasteel Rotterdam Spats en de kleine Annabel even meegedraaid voor Ade Hens hier in Veenendaal. Ja, die Wout weet het woord te vertellen. Hij zei, was die auto van je uit elkaar gevallen? Ik zei, nee, even een APK'tje, de rest even zelf een beetje te prutsen. Hij zei, dat snap ik, en anders krijg je last van je portemonnee. Ja, inderdaad, Wout. Wat een garagebedrijf tegenwoordig al vraagt per uur, jongen. Nou. Ik durf mijn band nog niet eens op te laten brompen.

Ja, we draaien die mooie plaat mee voor Ada Hensen hier in Veenendaal. En Ada Hensen, het is geen goede naam. Peter, graag een mooi plaatje voor jezelf. Dankjewel, Ada en Judith. Dankjewel. Joost bij Christine, Jan Heijkamp, Mark van den Burg, Woutje en mezelf. En iedereen die lekker mee luistert, dankjewel en heel veel draaiplezier. Dankjewel, Ada Hensen. Ada, gezellig dat je vanavond hier lekker meeluistert naar 12 uur hier. Naar de zaterdagavondshow van Petertje Holland. En bedankt voor jouw verzoekaanvraag, uiteraard. Dan gaan we zo naar verzoekje nummer 9, naar Appie van Harren in Ede. Eens even kijken. Ja, er zitten een paar te appen. Nou.

Even zoeken een appje van Arn. Appie was wat gezakt in de lijst. Ja, we hebben hem. Appie schrijft: goedenavond, Peter. Vriend, het klinkt weer gezellig, man. Graag plaat van normaal. Dames, laten rokjes naar me waaien. Voor jou, voor Judith, Broemees, Willem en zijn vrouwtje. En ook voor Anja, Nathalie en jouw luisteraars. Dankjewel, ahoy.

Ja, Appie zat gisteravond ook weer stevig aan de band, zullen we zeggen. Ja, Appie draait bij Radio Terranova op de vrijdagavond. En dan luisteren we ook trouw naar natuurlijk. En Appie maakt een beetje reclame voor mij en ik maak een beetje reclame voor Appie. Zo doen we dat met elkaar. En Appie is lekker aan het genieten van pensioen, net als Jozef natuurlijk. En Petertje moet nog ongeveer, wat is het, 5,5 jaar ongeveer zo'n beetje, hè? Ja. Maar Appie, we hebben die plaat voor je klaarste, jongen, van de Maal. Appie denkt, het is lekker weer vandaag, dus het kan gewoon, hè. Dames, laat de rokjes nu maar waaien. Normaal, hier is hij speciaal voor Appie van Harren, daar in het mooie Ede.

Een plaatje van normaal. Dames, laat de rokjes nu maar waaien. Ja, moet gewoon kunnen, hè. Huppakee. We draaien mee voor DJ Ab. DJ Ab van Radio Terranova natuurlijk. Vriend, collega, oude trucker. En nu met pensioen. En Ab, schrijf hoe je naam, Peter. Klinkt weer gezellig, vriend. Gezellig, man. Graag een plaat van normaal. Dames, laat de rokjes noem maar waaien. Voor jou, voor Judith, Broemees, Willem en zijn vrouwtje. Ook voor Anja, Nathalie en jouw luisteraars, dankjewel. Ahoy. Dankjewel, Appie van Arren. En gezellig even vanavond natuurlijk meeluisteren hier naar Radio 1204. En bedankt voor jouw verzoekaanvraag. Ja, en had ik net even een berichtje binnengekregen van Jozef. Jozef schrijft, Peter, even een vraagje. Waar zijn mijn frikadellen met mayo gebleven die ik vorige week besteld heb? En hij heeft er een foto bij en een bordje met twee frikadellen erop. En mayo met tomatenketje volgens mij erbij. Ik zeg meteen, volgens mij is je bestelling gewoon binnen, Jozef. Ah, ja, hij schrijft, ja, zelf gebakken natuurlijk, ja. Ja, ik heb ze gebakken en Wout zal de bestelling rondbrengen, maar ja... Het is blijkbaar niet helemaal goed gegaan dan, hè? Excuus.

Nou, in ieder geval, Jozef eet smakelijk natuurlijk, hè. Er liggen er twee op, dus ik neem aan dat er eentje van die twee voor Christine is. Hij zegt er maar, ik geef hem maar een andere schuld. Ja, ik denk, ik schuif die schuld even af naar Wouter, maar ja. Gaat niet helemaal lukken, volgens mij. Mensen, we gaan gauw door naar het volgende verzoek. We gaan naar verzoekje nummer 10, naar Peter van Roekel in Ede. Oh, de verklaring is binnen, Jozef. Wout heeft de schuld op zich genomen. Laat ik zo zeggen, Wout die schrijft hem. Het zit zo. Ik had zo'n trek van de geur al. En toen, ja, toen is het gebeurd, schrijft hij. Nou, Jozef. We zijn eruit. Dankjewel, Wout. Wout die gaat gewoon voor mij door het vuur. Nou, wat wil je nog meer?

gaan naar Peter Verhoek aan de Ede. Even kijken, ik ga even Peter erbij zoeken. Daar is hij. Peter schrijft, hallo, hou je draai. Even een leuke plaatje van Rob de Nijs. Het werd zomer. Of een plaatje van André Hazes, zoek maar wat uit. Bedankt alvast. Ja, Peter Verhoek, hij staat voor je klaar. Rob de Nijs, het werd zomer uit 1977. Speciaal richting Ede. Speciaal voor jou.

0: Prachtig plaat uit 1977, het werd zomer van Rob de Nijs.
1: Toen was het zomer.
2: Zaterdagavondshow met Peter Holland. Hij gaat door tot 11 uur vanavond.
0: Ja, dat was Rob de Nijs. Het werd zomer, draaide mee voor Peter Verhoekel uit Ede. En Peter Scherber, hallo, hoi, drijven een plaatje van Rob de Nijs. Het werd zomer en een plaatje van André Hazes. Zoek maar wat uit, alvast bedankt. Dankjewel voor jouw verzoekje, Peter Verhoekel. En natuurlijk gezelligheid vanavond weer lekker meeluisteren hier op Radio 12.

0: Ja, we gaan naar verzoekje nummer 11. We gaan naar het mooie Culemborg. Naar Mark van den Burg. Oftewel Teddybeertje. Onze teddybeer, hè. Onze teddybeer schrijft, wil je een plaatje meedraaien voor jezelf, voor Judith, voor Radio 12/4, het hele team. Wout en Ada, Jan Heikamp, Jannie Albers en iedereen die lekker mee luistert hier. Groetjes Markie Teddybeer uit Culemborg. Hij schrijft eronder, draai maar wat mee, maat. Ja, namens jou ga ik een mooie plaat draaien, Mark. Ik ga die mooie plaat meedrijven. Roy Donders, ik bewonder jou uit 2025.
1: Wil jij een biertje, Peter?
0: Oh, lekker. Ja hoor. Komt-ie, Markie. Speciaal namens jou deze plaat, hè?

Roy Donders, ik bewonder jou. Even meegedraaid namens de teddyberen, natuurlijk in Culemborg. Ja, Mark van den Burg schreef een draaienplaatje mee voor jezelf, voor Judith, voor Radio 12.4, het hele team. Wout en Ada, Jan Heikamp, Janne Albers en iedereen die lekker meeluistert naar 12.4. Groetjes, Markie Teddybeer uit Culemborg. Draai maar wat mee, maat. Dankjewel, Markie. We gaan zo naar Jan Heikamp, hier in de mooie Veenendaal, hè.

Ja, we gaan naar Veenendaal. Jan Heikamp, goedenavond. Jan Heikamp schrijft voor naam. Peter, veel draaiplezier. Doe maar wat lekkers voor jezelf. Voor Judith, Wout en Ada, Jozef en Christine. Alain Bart, Ada Bart Celi natuurlijk. Familie Leo uit Overberg, Hannie de Roos, Dina uit Barneveld. Jannie Albers en Mark uit Culemborg. En de rest van allemaal lekker meeluistert. Dankjewel Jan Heikamp. Ook Jan Heikamp draait de vrijdagavond bij de Piratenclub natuurlijk. Collega DJ. Jan, ik heb voor jou een mooie plaat uitgezocht van Eastwind. Met Buiten voor de deur.

Ja, dat was de Eastwind met Buiten voor de Deur. We draaien even mee voor Jan Heikamp hier in Veenendaal. En Jan die schreef, goeienavond Peter, veel draaiplezier. Doe maar wat lekkers voor jezelf. Judith, Wouter, Nada, Jozef en Christine. Alain Bart Serli, familie de Leeuw het Overberg, Hannie de Roos, Dina uit Barneveld, Jannie Albers, Mark uit Culemborg en de rest wat lekker meeluistert.

Ja mensen, als je nog een verzoekje aan wilt vragen, dan kan WhatsApp 06-82-77-24-05. Er is nog wat ruimte over, dus ik zou zeggen, kom erop. Geen 100 tegelijk graag. Het mag natuurlijk ook via de website www.radio1204.nl en druk op de verzoekjes-button. We gaan naar Ronald Huisman. Ronald. Hij heeft een partij bekers gestuurd, plaatjes, de zwarte tulp. On air. een keer 4-5 dat hoofd van mezelf, ja. Eens even kijken hoor. Daartussendoor staat een keer ergens Hanny met Peter. Ik vertrouw jou voor geen meter. Dat is ook het plaatje waar we voor jou gaan draaien, Ronald. Ah, Ronald, je kunt me gerust vertrouwen hoor. Echt wel hoor. Dat zeggen ze wel eens over mij, Ronald. Peter, ik vertrouw jou voor je meter. Was helemaal niet waar, joh. Ronald, hij staat voor je klaar. Hier komt hij aan. Een mooi plaatje van Hanny.

Nou, dat was Hannie en Peter. Vertrouw je vorige meter. Er zat een klein hapertje in. Ik hoorde hem hier ook, dus het ligt niet aan jouw toestel. Echt niet. We draaien hem even Ronald Huisman in het prachtige Montfort. Eens even kijken. We gaan even naar Dina van Oudorp daar in Barneveld. Ja, ook Dina luistert lekker mee. En de volgende plaat gaan we even draaien voor Dina. Fransje Bauer, heb je even voor mij.

Jij denkt, nou blijft die plaat hangen, hè? Nee, het zit gewoon in de plaat getikt, ja. Dit is Koto. En daarvoor rijden we K3. Of zoiets. Met Peter John aan het draaien plaat voor mij. We gaan even naar Culemborg, naar DJ Mark Teddybeertje. Ja, de Teddybeer die schrijft graag nog even een plaatje om deze zaterdag af te sluiten. We drijven een plaatje mee van de Starfighters met Tranen in mijn hart mag je gaan. Zou je die nog even mee willen draaien na deze moeilijke dag van mij? Hij heeft zijn moedertje begraven. Hij zegt, ik drink nu even een biertje en brand nu even een kaarsje voor mijn moedertje die er niet meer is. Deze dag was erg zwaar. Groetjes, Markje Teddybeertje uit Culemborg. Ja, Markje, het is helemaal al te begrijpen natuurlijk. Ja, het is een zware dag voor jou. Ik heb zelf ook al meegemaakt natuurlijk, ouders al heel vroeg verloren. En Markje, namens het hele 12-4 team wens ik jou natuurlijk ontzettend veel sterkte toe. En natuurlijk gaan we die plaat even draaien, Markje. De Starfighters is met tranen in je hart mag je gaan. Komt-ie aan, Mark.

Starfighters met tranen in je hart. En mag je gaan even meegedraaid voor DJ Mark of Teddybeertje Culemborg. Ja, Mark, wil je nog een plaatje draaien om deze zaterdag af te sluiten? De Starfighters met tranen in je hart mag je gaan. Zou je die nog even mee willen draaien na deze moeilijke dag? Mijn moedertje is begraven, schrijft hij. En hij drinkt nu even een biertje en brandt een kaarsje voor haar. Markie, heel veel sterkte nogmaals. Ook namens het hele Radio 12 Vier Team uiteraard.

Ja, blijf mooi, de plaatje van Anthony Fokkema. Ik wacht altijd op jou. We gaan een verzoekje doen. We gaan naar Terneuzen. Ada Serli. Hoi Peter. Wil je voor alle luisteraars die luisteren naar de 333 meter, 900 kilohertz, Studio AM 900 vanuit Terneuzen een plaatje draaien? En dan moet een plaatje worden van de Rita Jong en de Javi Escalera met Maria Isabel. Moet ik er wel even erin gooien, hè? Anders schiet het niet op. Ada, hier is jullie plaatje. Rita Jong en Javi Escalera met Maria Isabel.

Ja, we draaiden Rita Jong en Javi Escaleren met Maria Isabel. Even mee voor, we draaiden mee voor Ada Hensen. Nee, Ada Serli, sorry. Ada Serli uit de neus natuurlijk en Bart, ja. Dankjewel, Ada. Eens even kijken, we hadden nog meer staan.

We gaan naar Christine van Jozef in Reuven natuurlijk. Christine, waar ben je gebleven? Ik moet je er even bij zoeken hoor. Ja, ja, gevonden, gevonden. We gaan weer naar ons Limburg. Ja, Christine schrijft, hoi hoi Peter en alle luisteraars. Daar maak ik even gebruik van dat je nog ruimte hebt, schrijft ze. Graag het liedje van Santiano, Godmos ein Seemann zijn. Groetjes aan iedereen die luistert en nog een fijne zondagmorgen allemaal. Dankjewel Christine. Christine, we gaan die mooie plaat voor jou meedraaien. Hij staat klaar voor je. Komt-ie aan, richting Reuver.

Santiano, God moest een zeeman zijn. Even meegedraaid voor Christine de Ritter natuurlijk. Ja, Christine schreef hoi hoi Peter en alle luisteraars. Ik maak even gebruik op dat je nog ruimte hebt. Graag een liedje van Santiano, God moest een zeeman zijn. Groetjes aan iedereen die luistert en nog een hele fijne zondagmorgen allemaal. Dankjewel natuurlijk Christine. En dan gaan we even gauw naar Wouter Wit. Wouter Wit, de zaterdagmiddag specialist.

Nou, dan komt hij. Let op, hè. Jozef, let op, hè. Wouter schrijft, draai nog even oom Henk mee. Met het plaatje, ik vreet alleen nog maar kroketten. Voor Jozef en voor jou, voor Judith en voor iedereen die nog wat lekkers lust, schrijft hij. Nou, ik hoop dat hij het een beetje netjes zingt, Wout. Ik ken het liedje persoonlijk niet. Misschien als ik hem hoor, dan denk ik, oh ja, dat is die. Maar oom Henk kennende gaat dat meestal een beetje niet op de allernetste manier, denk ik. Maar dan mag de pret niet druk uiteraard. Hè. We gaan hem even meedraaien namens DJ Wouter Witte. Zaterdagmiddag specialist van Radio 12.4. En ook een speciaal voor Jozef. En iedereen die nog een beetje hongerig is vanavond.

0: Laat de frikandellen maar zakken.
1: Laat de frikandellen maar zakken, inderdaad. Namens DJ Wout draai die mooie plaat mee van Ome Henk. Ik vreet alleen nog maar kroketten. En hij zegt voor Jozef, voor jou, voor Judith en voor iedereen die nog wat lekkers lust. Wat een kerel, hè? Had ik nu een liedje verwacht, maar er gebeurt niks. Oké, ja, nu wel. Ik zat net met een naaldje naast de plaat, denk ik.

0: De weekendshow met Peter Holland.
1: Ja, en door die plaatjes hebben we een aantal honger gekregen. En Willem de Leeuw die zegt, ik zou de vetpan nog wel aan willen doen. Maar de money is op, hè. Ja, Markie van den Burg, slaap lekker, kerel. Beertje gaat het beetje opzoeken, schrijft hij. Goed zo, Mark. Ja, Jan van den Brink die schrijft net van... Ik heb vroeger ook in zo'n lulijzer zitten kletsen, wat jij nou ook doet. Een beetje fantaseren, schrijft hij. Ja, inderdaad. Kom ook veel fantasie bij Jan, hè. Marian, er is nog steeds ruimte hier bij 12-4, hoor. Ja, even een mengpaneeltje, een microfoontje en een computertje. De computertje heeft vast wel staan met die fotobewerking. Van sommige collega's begrijp ik ook dat helemaal niet nodig is, zo'n mengpaneel. Dat kan er zo op die computer aangesloten worden. Huppakee, de ramen, hè. Gas erop, Jan.

We gaan even naar Jozef. Jozef schrijft: Peter, heb je nog een plaat over gehaktballen? Het wordt voor het kwaad wat erger, hè? Ik zal vast wel wat hebben, denk ik. Even kijken, wat heb ik hier dan bijvoorbeeld?

even meegedraaid van Jozef de Ritter. Evert Baptist met La La La Gehaktbal. En Wouter zingt mee Chauffeursbal. We gaan wat anders doen. Even een mooi plaatje van de duo Appelkolt met 7 rode rozen.

Dat was Duo Alpecold met Sieben Rote Rozen. En dit is Alan Jackson. Summertime Blues op Radio 12 hier.

Alan Jackson met de Summertime Blues. We doen er nog eentje en dan gaan we afsluiten, mensen. We doen die mooie van Django Wagner en het Koninklijk Zigeunerorkest Roma Mirando met Het is weer weekend.

Django Wagner en de Koninklijke Zigeunerorkest Roma Mirando. Met Het is weer weekend. En voor je weet is het weer voorbij, hè. Als schrik het mensen, ach,

Ja mensen, we zijn weer aan het einde gekomen van de zaterdagavondshow. Op deze mooie 9 mei 2026. We gaan ze weer afsluiten. En dan gaan we even luisteren op de AM 900 naar Ada en Bart. En eens even kijken, er komen weer wat reacties binnen. We gaan eerst naar Ada Serli die schrijft: dankjewel voor de mooie muziek. Het was weer gezellig bij jou. Dankjewel, tot volgende week schrijft ze. En wij gaan naar jou op de AM 900. Dankjewel Ada en Bart. En gezellig dat jullie erbij waren natuurlijk. Ja. Eens even kijken wat Willem de Leeuw schrijft. Ach, ach, ach. Willem. Ja, donderdag is het Hemelvaartsdag natuurlijk. En donderdag werken wij dus niet, maar die halen we zaterdag weer in. Hij zit dus nog steeds armoede hier, maar gelukkig heb ik weer 10 euro te verdienen volgende week zaterdag. Ach ja, die arme sloeber toch, hè. Eens even kijken, dan gaan we naar Jozef. Jozef Ritter en Reuver. Jozef schrijft: zo, het is weer mooi geweest mensen, met een lach en een traan. Bij de mooie muziekuitzending van Peter Holland. Peter en Judith, bedankt voor de mooie zaterdagavondmuziek. Het was weer een dikke toppie. Slaap lekker voor straks en morgen gezond weer op. Iedereen morgen een fijne moederdag toegewenst. Groetjes aan Judith, dikke knuffel van ons. Tot de volgende keer. Ahoy, hoye. Nou, dankjewel Jozef. En Christine natuurlijk. Hè. Dankjewel dat jullie erbij waren. En slaap lekker voor straks natuurlijk. Hè. En natuurlijk een fijne moederdag. Dan gaan we naar Mees van Harren. Mees schrijft weer een mooi programma vanavond. Bedankt Petertje. Graag gedaan Mees van Harren. Bedankt dat jij erbij bij was natuurlijk. Bedankt voor de gezelligheid Mees. En Mees, graag tot de volgende keer. En slaap lekker natuurlijk zometeen aan die kant. Mees, fijne voortzetting van het weekend natuurlijk. En we horen elkaar weer, hè? We spreken elkaar weer. Dan gaan we naar Jan Heikamp. Jan Heikamp schrijft: dankjewel voor de plaatjes, maat. Slaap lekker en een fijn weekend verder. Dankjewel, Jan Heikamp. Jij ook bedankt, Jan, voor de verzoekaanvraag natuurlijk en voor de gezelligheid vanavond. Fijn dat je er weer bij was. Dan gaan we naar Ede, Appie van Haren. Hij is nog wakker. Ja, wakker worden. Appie schrijft: als je toppie, Peter. Dankjewel. Dankjewel, Appie van Haren. Appie, fijn dat er vanavond weer bij was natuurlijk. Natuurlijk ook voor jou een fijne voortzetting van het weekend. En graag tot de volgende keer en slaap lekker voor zometeen natuurlijk. Hè. En dan gaan we naar Ada. Hallo Ada, we zijn er weer. Ada schrijft: dankjewel voor de plaatjes. Welterusten en gezond weer op en een fijne zondag toegewenst. Dankjewel Ada Hensen. Ada, gezellig dat je er weer bij was vanavond natuurlijk. Bedankt ook voor jouw verzoekaanvraag en voor de gezelligheid deze avond. Dan gaan we naar Willem de Leeuw. Die schrijft: fijn weekend, meneer en mevrouw. Geniet nog even van jullie zondag. Ik zie je maandag weer. Ja, dat is goed Willem. We zien elkaar maandag weer. Ook voor jou dankjewel dat er vanavond bij was. Bedankt voor de gezelligheid Willem. Ook voor jou slaap lekker voor straks. En ja, morgen een fijne moederdag natuurlijk toegewenst.

0: Dit is zo'n lekker deuntje, hè? Och. Dat vrolijk mij helemaal op. Ja, ik was al wel vrolijk, dat zeker. Ik ga zo meteen naar bed met een lach op mijn gezicht. Wat wil je nog meer? Rustig, mannen, voordat de reacties losbreken.
1: Peter, ik ga zo naar bed. Jij ook?
0: Ja, natuurlijk. Kom dus wel, Judith. Nog even de boel afsluiten hier. En dan even stiekem nog luisteren naar de AM900 natuurlijk, hè. Adem Bart. Mensen, hartelijk dank dat jullie er vanavond weer bij waren. Bedankt voor de gezelligheid natuurlijk. En bedankt voor de leuke, lieve en mooie reacties. Wout schrijft, vergeet je mij. Nou, het zal toch niet waar zijn, Wout, hè? Even terug, hè? Oh ja, Wout. Dat heb ik zo over de kop gezien. Dat is toch niet normaal, hè? Daar komt Wout, er zijn heel veel berichtjes, hè? Even kijken. Wout, sorry. We gaan beginnen met het berichtje van Wout. Ik denk altijd, Wout bewaar ik voor het laatst, hè? Het beste voor het laatste, zeg ik altijd. En van Wout heb ik het een beetje geleerd allemaal. Wout schrijft alvast bedankt weer voor de plaatjes en de praatjes. Het ging weer over van alles. Met een lach en een traan. Eten en drinken en natuurlijk over de liefde. Geluid was weer top, Peter. Dankjewel, Wout. Mooie zondag alvast gewenst. Slaap lekker voor straks en bye bye. Nou, Wout begroet even, zei vergeet je mij niet. Wout, bedankt voor de mooie reactie natuurlijk. En ook voor jou, slaap lekker voor straks. En bedankt voor de gezelligheid, kerel. En ik vind dat we zo een mooie zaterdag bij elkaar hebben op het ogenblik. Hè. Er kan hier en daar nog wat ruimte. Er is hier en daar nog wat ruimte, dus wie weet, hè. Als het maar vrolijk is, dat vind ik belangrijk.

Ook Ome Joop Ruitenbeek, hij is er gewoon nog wakker, hè? Ik denk dat hij weer even een weekendje eruit is. Ik zie daar een motor staan voor het terrasje. Dan zie je wat Duitse teksten, daar houdt hij parasols. Erdinger, hè? Ja, ja, ja. Ja, is een lekker biertje, hè? Oh, hij komt morgen weer terug, ja. Dankjewel voor de reactie, Ruitenbeek. De rustig aan morgen natuurlijk, hè. Bedankt voor de reactie. Slaap lekker ook voor jou, Ruitenbeek. Ook voor de lady uiteraard, hè.

Ja mensen, dit is weer het einde van het programma. Na deze plaat van Johnny Hot, Auf Wiedersehen, zijn we er ook uit. En zometeen gaat hij over op de non-stop programmering, samengesteld door Robert-Jan van Bennekom. De technische man van het hele 12-2-4 gebeuren. En maar goed ook, want anders was er vanavond helemaal geen Peter Jolland geweest misschien. Ik wou vanavond beginnen en ik kwam er niet op, hè. Nee. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. En voordat ik Robert-Jan kon bellen, belde hij mij al. Ontzettend bedankt, Robert-Jan. En zo hebben we toch deze mooie avond weer kunnen samenstellen. Mensen, allemaal bedankt. Slaap lekker. En morgen zondag erop. Fijne moederdag natuurlijk. En natuurlijk graag tot de volgende keer. En blijf luisteren naar Radio 1204. Er is genoeg te doen. Altijd een mooie non-stop natuurlijk. En genoeg DJ's om naar te luisteren.

0: slaap lekker.
1: Jij luistert Radio 1224.
2: Oh, hier zijn we weer.
1: Het komende uur.

onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf. Ja! Radio 12 P4.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: En dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: Native Americans, de Firestone Band
1: en meer.
2: Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
3: Ik ben Aukje Fijn.
4: Ik ben Jacques Herp.
5: Ik ben Anita Berends.
6: Ik ben Danny Christian. En natuurlijk luister ik ook regelmatig naar Radio 1224.

0: Ja, we zitten allemaal niet te wachten op een flauwekul op de radio. En als je de commerciële radio hebt, dan is het gewoon praten. En dit is gewoon muziek.
1: Radio 12P4.
0: Zonder smering loopt alles naar de tering, hè? Dat weet jij.

0: Radio 1224.
1: Weerbericht. Het blijft de hele nacht droog met temperaturen van zo'n 6 graden in Groningen tot 11 in het zuiden en vlak aan de kust. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. In de ochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags neemt de bewolking toe en tussendoor schijnt de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 12 graden in het Waddengebied tot 21 in het zuidoosten. En er waait morgenmiddag een matige, aan de westkust vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Morgenavond kan er in het zuiden nog een buitje vallen. Na het weekend blijft het overwegend bewolkt met af en toe zon en op maandag is er kans op wat lichte regen. Na dinsdag nemen de buien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: luistert Radio 1224.
1: Je staat aan de poorten van het weekend.
2: Het is weekend!
1: Als jij zorgt voor de drank, dan doen wij de muziek.
0: Radio 1224.
1: Als dat geen feestje op de radio wordt.